0: ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
0: King Distortion.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Kink. Kink Distortion.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorns Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terugbeluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Action! Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. VVD-leider Jesselkus wil bij de volgende verkiezingen ook lijsttrekker zijn, zei ze tegen de NOS na een partijbijeenkomst. De laatste tijd krijgt ze steeds meer kritiek van haar achterban. Bijvoorbeeld omdat ze te snel ja zei tegen pro-leider Jesse Klaver. VVD'ers herkennen hun partij niet meer terug en missen leiderschap. Een vliegtuig van KLM dat onderweg was naar Panama is in Costa Rica beland. Dat kon niet landen in Panama na de zware aardbeving van gisteren. Het vliegtuig werd eerst omgeleid naar Curaçao, maar er waren niet genoeg hotels vrij. Omdat de meeste passagiers met een overstap naar Costa Rica gingen, is daar maar naartoe gevlogen. In Brazilië zijn gisteren 13 kinderen gered die werden gegijzeld op een kleuterschool. De aanvaller dreigde de school in brand te steken, maar zover kwam het niet. Hij zwaaide ook met een mes en een nepvuurwapen. De politie heeft de man doodgeschoten. Er raakte ook zeker één kleuter gewond. En een wilde achtervolging in Brabant gisteravond. Die begon in de buurt van Den Bosch en eindigde met lekke banden vlakbij Tilburg. In de tussentijd reed de auto met 200 km per uur door Brabant.

0: Om de bestuurder aan te houden was pepperspray nodig. Het is niet bekend waarom hij op de vlucht sloeg. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het noorden stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden en aan zee kan het hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: kan ik naar Duitsland?
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Kink. Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmengdagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmengdagstuin.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
11: King Distortion.

0: Distortion.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
6: Oh nee, verzekering...
5: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
6: Oh, wil ik wel.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1+1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
10: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
11: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op de A58 bij Tilburg is vannacht een voetganger omgekomen na een botsing met een vrachtwagen. Waarschijnlijk wilde de man of vrouw de snelweg oversteken en kon de vrachtwagenchauffeur het slachtoffer niet meer ontwijken, meldt Omroep Brabant. Hoe de voetganger op de snelweg terecht kwam, wordt onderzocht. Er blijft een tekort aan loodgieters. Ook al kwamen er de afgelopen 10 jaar ruim 4000 loodgietersbedrijven bij. Dat haalt het ANP uit gegevens van de Kamer van Koophandel. Wat niet helpt is dat door de vergrijzing veel loodgieters stoppen. Maar er is hoop, de belangstelling voor technische opleidingen neemt wel toe. Bij de aardbeving voor de kust van Panama zijn voor zover nu bekend 2 gewonden gevallen. Er zijn geen doden. Toch spreekt de Panamese president van een grote ramp, omdat veel wegen volledig zijn verwoest. Vanwege de beving werd het vliegveld van Panama-stad gesloten en daardoor moest ook een KLM-vlucht worden omgeleid. En president Trump is boos dat hij ook dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede niet heeft gekregen. Die ging naar een voormalig mensenrechtenchef van de Verenigde Naties. Volgens Trump kent niemand haar en is de toekenning een onuitwisbare smet op Noorwegen. Dat bepaalt wie de prijs krijgt. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt een graad of 14 en er staat veel wind, vooral aan de kust. En tot zover het ANP nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
2: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar. Dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee. En boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
8: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
7: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
8: Wow.
9: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
7: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
10: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsvakantie voor het hele gezin. Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten.
6: Wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen...

0: tijdens de Woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Tweekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht geen asielzoekers buiten geslapen. Dat was gisternacht wel zo en sliepen mensen zelfs in de regen. Het Rode Kruis hield er rekening mee dat de komende nachten ook mensen buiten moesten slapen. Gisteravond werden 150 mensen naar nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht en die zaten vol. In 10 jaar kwamen er ruim 4000 loodgietersbedrijven bij, maar toch blijft er een tekort aan loodgieters, blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel. De belangstelling voor technische opleidingen neemt wel toe, maar het is nog lang niet genoeg. Er staan 30.000 technische vacatures open en vele loodgieters gaan met pensioen. Afgelopen nacht is orkaan Isaias aan land gekomen in Florida met windsnelheden van 165 km per uur. Wordt gewaarschuwd voor levensgevaarlijke overstromingen. Volgens CNN zitten meer dan 600.000 Amerikanen zonder stroom. Isaias zwakt wel af, maar blijft gevaarlijk. En profvoetbalclubs willen wat doen aan het gebruik van het verslavende SUS door hun spelers. Uit een rondgang van het AD blijkt dat meerdere spelers per club zo'n nicotinezakje onder hun bovenlip stoppen. Aanleiding voor het onderzoek waren uitspraken van een oud voetballer bij Vandaag Insight dat snus vaak wordt gebruikt in het profvoetbal. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot een graad of 14 er staat veel wind, vooral aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt. Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamel erbij.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
4: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
3: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
5: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, €1. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
9: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woningpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
10: De energietransitie is onmogelijk.
11: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Kink. Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Is dit het?
10: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
14: Shape the future with confidence. EY.
15: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Ah, relaxed?
17: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: De energietransitie is onmogelijk.
20: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
21: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
22: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er rijden geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Het komt door brand vannacht bij een spoorbrug in Delfshaven. Die is waarschijnlijk aangestoken, zegt ProRail. Er zijn smeulende kabels gevonden. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wie erachter zit. En ook niet wanneer de treinen weer gaan rijden. Vannacht hebben er geen asielzoekers buiten geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Gisternacht sliepen er nog 20 mensen in de regen, terwijl er in de regio wel plek was. Maar die konden vanwege de veiligheid niet gebruikt worden, zegt RTV Noord. Gisteravond werden 150 mensen naar 2 nachtopvanglocaties gebracht. Er zijn in 10 jaar tijd ruim 4000 loodgietersbedrijven bijgekomen, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens Techniek Nederland is de vraag sterk gegroeid, onder meer door het verduurzamen van woningen en nieuwbouw. toch blijft er een tekort aan loodgieters. Er staan zo'n 30.000 vacatures open voor mensen in technische beroepen. En wielrenster Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijden geworden. In Australië kwam ze na ruim 125 kilometer over vooral onverharde wegen alleen over de streep. In het slot reed ze nog samen met een Duitse op kop, maar die viel een paar kilometer voor de finish. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt een graad of 14 en er staat veel wind, vooral aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kink. Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe... voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
6: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen... en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Het eten is klaar, aan tafel.
11: Zo, dat ziet er lekker uit.
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
15: Paella, paella.
14: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.
14: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
16: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopenergie op eigenhuis.nl.
17: Distortion.

0: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
0: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen?
9: Drakentemmen in het Verre Oosten?
10: Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
12: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
13: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
3: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er rijden nog wel even geen treinen tussen Rotterdam en station Delft Campus. Het komt door brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Delfshaven. Daar was de toegangsdeur opengeslepen. Omdat de schade ook onder de grond kan zijn, is nog niet duidelijk hoe lang het herstel gaat duren. NS rijdt met bussen. Rond middernacht is op de A58 bij Tilburg een voetganger omgekomen, meldt Omroep Brabant. Hij of zij werd aangereden door een vrachtwagen, vermoedelijk toen het slachtoffer probeerde de snelweg over te steken. De vrachtwagen kon niet meer uitwijken en hulpverleners konden het slachtoffer niet meer redden. In Brazilië heeft de politie een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. Hij zou een brandbaar middel hebben verspreid en had een aansteker en een mes bij zich. Na urenlang onderhandelen werd ingegrepen omdat hij de kinderen aanviel. Volgens de burgemeester zijn ze veilig. En de prijs van benzine heeft een record bereikt en is nu even hoog als de prijs van diesel. €2,73, meldt United Consumers. Je betaalt het vooral langs de snelweg. Bij andere pompen reken je vaak minder af. Afgelopen dagen liepen de brandstofprijzen verder op door de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 14 en staat veel wind, vooral aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: die vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Cinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
6: Een initiatief van Pfizer.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, een broodje.
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
13: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
16: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
17: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
18: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
19: Kink Distortion. Ja.

0: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
1: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
1: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
5: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu?
9: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Jumbo's verse soepen zijn maar lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
12: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
14: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door een storing bij KPN zijn meerdere ziekenhuizen moeilijk bereikbaar. Ze hebben noodnummers waarop mensen kunnen bellen. Het gaat om ziekenhuizen verspreid over het hele land, onder meer in de Randstad en in Nijmegen, Groningen en Maastricht. De ziekenhuizen zeggen dat ze wel gewoon open zijn. Staatssecretaris Bertram, die over het OV gaat, noemt het kwalijk en zorgwekkend dat er brand is gesticht langs het spoor tussen Rotterdam en Delft. Blijf met je handen af van het spoor, zegt ze. Onbekenden braken een technische ruimte open en stichten er brand. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Het aantal gewonden na de aardbeving voor de kust van Panama staat nu op bijna 30. Over doden is niets bekend. De beving zorgde voor veel paniek en grote schade. Volgens de president zijn wegen weggevaagd. Op beelden op social media is te zien hoe een brug aan het schudden is en water uit een flatgebouw spuit. En benzine is nog nooit zo duur geweest als vandaag. Net iets meer dan €2,73. En daarmee is de prijs van benzine gelijk aan die van diesel. President Trump probeert de prijs te laten dalen door een deal met president Poetin, waardoor Rusland diesel op de markt mag brengen. Sancties worden tijdelijk opgeheven. En dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 15 en er staat veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: in het
1: dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Kink. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, een broodje.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert nu. Tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
13: Zeker weten.
12: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
14: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
15: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
16: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Kink. Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
9: Veilig en zeker onderweg, AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
11: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
12: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
13: Ah, nee.
12: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut,

0: 99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
2: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
9: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een storing bij KPN zorgt ervoor dat een groot aantal ziekenhuizen slecht bereikbaar is, verspreid over het hele land. Ze zijn wel gewoon open. KPN zegt dat er meerdere zakelijke klanten last hebben van de storing, particulieren dus niet. Wanneer de storing is opgelost, is nog niet bekend. In Papendrecht in Zuid-Holland staat een grote loods in brand. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd. Omwonenden krijgen het advies om alles dicht te houden. In de loods zitten verschillende bedrijven, meldt Rijnmond. De brandweer zoekt met drones naar de brandhaarden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Tussen Den Haag en Rotterdam rijden tot diep in de nacht geen treinen. Er is brand gesticht in een technische ruimte bij een brug in Rotterdam. En het herstellen duurt nog wel even. Het kan zijn dat er ook onder de grond kabels of installaties beschadigd zijn. De politie heeft nog niemand opgepakt voor de brandstichting. En wielrenners hebben actie gevoerd bij de start van de ronde van Lombardije. Ze bleven 5 minuten stilstaan. De renners vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun veiligheid. Er waren deze week ongelukken tijdens koersen in Italië en eerder overleed een renner door een aanrijding. En dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt zo'n 15 graden met veel wind. Morgen ook buien. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion, keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Kink. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
4: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? En je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Is dit het?
10: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
12: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
13: Slecht plan.
12: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
15: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: Wow-deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de Kruiskerk in het Gelderse Oldebroek is de regenboogvlag gehesen. Daar was nogal wat om te doen, omdat er sinds kort een conservatief college is. Dat wil het hijsen van de vlag bij het gemeentehuis niet hebben. Maar de burgemeester trekt zich er niks van aan en was bij de kerk. Ze zegt dat ze burgemeester van alle inwoners is, ook van LHBTI'ers. Het aantal doden door Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia is gestegen naar 11. Daar zijn 3 kinderen bij. Het aantal doden kan nog oplopen omdat er mensen worden vermist. De aanvallen volgen op overleg tussen Oekraïnse, Amerikaanse en Europese afgevaardigden om een einde aan de oorlog te maken. NSC doet volgend jaar niet mee aan de provinciale verkiezingen. Er is in geen enkele provincie genoeg draagvlak onder de leden. De partij van Pieter Omtzigt kwam 3 jaar geleden nog met 20 zetels in de Kamer. Na de val van het kabinet Schoof was alles weg. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Lewis Hamilton en Charles Leclerc werden 2e en 3e. De start werd uitgesteld door de regen. Toen de auto's eenmaal op weg waren, maakte George Russell een schuiver en viel uit. Nog 8 anderen haalden de finish ook niet. Waaronder de McLarens, die op elkaar botsten. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien vanuit het westen over het land, vooral in het noorden. Daarbij zijn onweer, veel regen en zware windstoten mogelijk. Er is ook af en toe zon, bij 14 graden. Morgen eerst buien, later zon. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kink.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
9: Shape the future with confidence. EY.
7: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
10: Deze week in de bonus, AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark, 1 per se gratis. En Joma 175 gram, 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
15: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
16: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
17: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
18: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
19: King Distortion.

0: Distortion. Kink. Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
4: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
6: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
6: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen... bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: 2 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een zwaar auto-ongeluk op de A2 bij Breukelen zijn meerdere gewonden gevallen. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk. Er waren 3 voertuigen bij het ongeluk betrokken. En volgens de ANWB ook een spookrijder. De snelweg tussen Utrecht-Leidse Rijn en Breukelen in de richting van Amsterdam is afgesloten. De brand in een loods op een industrieterrein in Papendrecht is onder controle. De brand brak vanochtend uit en zorgde voor zoveel rook dat er een NL-alert werd verstuurd. Volgens Rijnmond is in de omgeving verbrand materiaal neergekomen. De veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar het spul ligt niet meer te eten. Kinderen onder de 15 mogen in Turkije vanaf 1 november niet meer op sociale media. Daarmee volgt Turkije een groeiend aantal landen. Platforms moeten bij alle accounts de leeftijd controleren. En tot 18 jaar moeten die op privé staan. Gebeurt dat niet, dan kunnen social media bedrijven enorme boetes krijgen. En Max Verstappen heeft de sprintrace in Singapore gewonnen, maar was niet erg onder de indruk. Hij wil vooral de echte race morgen winnen en zei dat hij tijdens de sprint een beetje geluk had dat George Russell uitviel. Er waren nog 8 anderen die de 21 rondes niet volmaakten, onder wie Lando Norris en Oscar Piastri. En dan het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken buien over het land, vooral over het noorden. Daarbij is kans op onweer, veel regen en zware windstoten. Er is ook af en toe zon, bij 14 graden. Morgen eerst buien, later zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Kink. Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Let's go! Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
8: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
13: Zeker weten.
12: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
14: King. Distortion.

0: Kink.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
4: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
6: Is dit het?
7: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
10: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
11: Balen zeg. Koffie?
10: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
14: Dit is Kink Distortion.
15: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen die met ebola in een ziekenhuis in Leiden lag, is weer beter en weer thuis, meldt het RIVM. Hij is ruim een week behandeld. De medewerker raakte besmet bij een uitbraak in Congo. In het ziekenhuis werkten artsen met strenge regels om een nieuwe besmetting te voorkomen. Ziekenhuizen kunnen weer gebeld worden. Het was de afgelopen uren niet of nauwelijks mogelijk door een storing bij KPN. Veel ziekenhuizen verspreid over het land gebruikten een noodnummer. Ze waren wel gewoon open. KPN zegt dat er iets mis was met de koeling van een technische ruimte. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd, volgens de ANWB met een spookrijder. Er zijn meerdere gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Overal op de weg liggen brokstukken. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is en daarom is de weg de komende uren helemaal dicht. De kwalificatie voor de Formule 1 race in Singapore is met een half uur uitgesteld naar 3:30. Komt door de sprintrace eerder vandaag. Die begon door hevige regen, ook een half uur later. En door de kwalificatie op te schuiven hebben de teams genoeg tijd om de auto's klaar te maken. De sprintrace werd gewonnen door Max Verstappen. Het weer nog van Weer Online. Veel buien vanmiddag, misschien met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook zon, een graad of 14. Morgenochtend vooral in het noorden nog buien. 'S middags vaker zon en dan 13 tot 15 graden. En dit was het ANP-nieuws.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Kink. Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
3: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient

0: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Drakentemmen in het Verre Oosten.
4: Of nee, juichen voor Oranje.
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, red de ketet. En vamos naar Beterbed.

0: Kink Distortion.
1: Kink. Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu?
8: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
9: Slecht plan.
8: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
10: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
0: 4 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Die reed rond het middaguur 2 auto's aan. Een van de bestuurders raakte daarbij gewond. De spookrijder reed richting Utrecht, maar kwam op de andere baan terecht. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Ziekenhuizen zijn weer telefonisch bereikbaar. Dat was eerder vandaag een probleem door een storing bij KPN, maar die is opgelost. Ziekenhuizen in het hele land moesten uitwijken naar noodnummers. Volgens KPN kunnen alle zakelijke klanten weer bellen. Consumenten hadden nergens last van. De medewerker van Artsen zonder Grenzen, die in het LUMC in Leiden werd behandeld voor ebola, is uit het ziekenhuis. Ruim een week lag hij geïsoleerd om te voorkomen dat de ziekte zich kon verspreiden. En nu is hij weer beter. De man werd ziek in de Democratische Republiek Congo, waar een grote ebola-uitbraak is. Cristiano Ronaldo is voorlopig geschorst door de Portugese voetbalbond. Hij liep ruim 2 weken geleden ontevreden weg bij een trainingskamp omdat de bondscoach beloftes niet zou nakomen. De voetbalbond doet nog onderzoek en geeft later een definitieve straf. Ronaldo zei eerder deze week dat hij begrijpt dat hij een straf krijgt. Het weer nog van Weer Online. Einde van de middag nog flinke buien, vooral in het noorden. Misschien met zware windstoten. Vanavond is het droger, maar aan zee blijft het wel hard waaien. Morgen in het noorden opnieuw buiig. 'S Middags vaker droog met zon en 14 graden. En dit was het ANP-nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.
12: Kink Distortion. Everything loud.
0: Distortion. Kink.
13: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Joris Betonuur hier bij Kink Distortion. De titel van vandaag is Sfeertje Hoor. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de allereerste show van de residency van Metallica in de Sfeer in Las Vegas. Ik heb de eerste beelden al voorbij zien komen. En mijn god, wat ziet dat er vet uit. Bizar om dat te zien. Die hele video wall waar ze maximaal gebruik van maken. Zoals dat ook moet met zo'n show natuurlijk. Ze starten daar met Battery. Dat was voor het eerst sinds 2014 dat ze daarin de opener deden. Dus bij deze ook de opener van vandaag.

0: Distortion.
1: Metallica met Battery. Welkom bij de 71ste aflevering van 2026 in het zesde seizoen van Joris Bedonnuur hier op Kink Distortion. Sfeertje hoor, dat is de titel van vandaag. Het verwijst uiteraard naar de sfeer in Las Vegas, waar afgelopen week Metallica zijn residency aftrapte met deze track als allereerste. 1 oktober was het namelijk zover en dit was de allereerste Metallica track die door de boxen schalde in de sfeer in Las Vegas. En dat zorgde meteen voor een sfeertje, hoor. Ja, soms hoeft de titel niet zo erg ver te zoeken natuurlijk. Oké. Okay. Nou, wat zit er vandaag allemaal in de show? Nou, uiteraard de primeur van R.C. Sullivan, die ik gisteren al even aankondigde. Voor de rest muziek van Blunt for My Valentine, Nimue, waar ik overigens ook een interview mee heb. Candle Decapitation gaat voorbij komen. Comeback Kid met de Weekly Pit van deze week. Wolves in the Throne Room, Venom heb ik voor je. Maar eerst een band van iemand die op de dag af 6 jaar geleden het aardse voor het hiernamaalse verruilde. Heb ik het over Edward, oftewel Eddie Van Halen. Die goede man is al 6 jaar niet meer onder ons. En dat is toch wel een klein gemis als je bedenkt dat hij dit soort nummers schreef. Het rieltje net voordat eigenlijk de zang in komt, dat is wel zo enorm fijn. Panama van de plaat 1984. Dit is Van Halen bij Joris Bedonnuur op Kink Distortion.

Wolves in the Throne Room vaart al jarenlang stug hun eigen koers en wees juist daarom op te vallen door hun eigenzinnigheid. Het geldt ook voor deze tweede single en titeltrack die ze afgelopen week uitbrachten. De gehele plaat moet 23 oktober gaan verschijnen. Tot die tijd moeten we het doen met onder andere deze track. De titeltrack van de nieuwe plaat. De nieuwe plaat, 23 oktober, gaat die uitkomen. Ik kijk daar nu al naar uit. Dit is Wolves in the Throne Room met Estuary.

in de Throne Room met Estuary. De titeltrack van hun nieuwe plaat. Wat er alweer een opvolger is van de in 2021 verschenen Primordial Arcana. Die ik niet geheel toevallig afgelopen weekend nog eventjes op mijn vinyl zondag onder de naald heb gehad. Vanmiddag maakt hem al bekend. De weekly pit van deze week is van Combat Kids. I was born to lie.

0: Lay Down Your Soul to the Gods Rock and Roll. Het is niet helemaal duidelijk of Cornel dat daadwerkelijk gedaan heeft, maar hij is helaas niet meer onder ons. Gisteren maakte ik bekend dat ik ook vandaag wederom een primeur voor je heb. Dit keer van R.C. Sullivan. Ze gaan binnenkort uitkomen met hun nieuwe plaat. En van die nieuwe plaat mag ik vandaag al een track aan je laten horen. Dit is de primeur van vandaag.
1: Kink Distortion.
2: Bjorn's Betonuur.
1: Primeur.
0: Dit is R.C. Sullivan met Thumbs Up van de nieuwe plaat Mushroom Cloud.

0: die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1+1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
7: Dit is Kink Distortion.
8: Afgelopen week werd bekendgemaakt dat Bullet for My Valentine weer op tour gaat. Komend voorjaar doen ze Europa aan. En dan staan ze op 19 februari in de AFAS Live in Amsterdam. En hier zijn ze nu met Tears Don't Fall van de plaat The Poison. Dit is Bullet for My Valentine.

0: Binnenkort komt Nimwe uit met een nieuwe plaat. En er is iets meer mee gedaan dan alleen een plaat gemaakt. En daarover ging ik in gesprek met Tirza van de band Nimwe. Een band die je zeker niet kunt betichten van half werk. Bij hun debuutplaat Born from Dark Waters, die 9 oktober uitkomt, zijn een viertal clips geschoten die een compleet verhaal vertellen. Daarnaast worden de nummers op plaat ook nog eens ondersteund door een 16-koppig koor van een professioneel orkest. Dat moet een immens project zijn geweest, Tirza. Kun jij eens toelichten hoe jullie daarin te werk zijn gegaan?
1: Het is inderdaad een heel groot project geweest. We zijn natuurlijk eerst begonnen met muziek schrijven. En omdat we binnen de band allemaal verschillende achtergronden hebben, ben ik al snel bezig gegaan met het uitschrijven van de muziek. Want ja, klassieke muzikanten die werken natuurlijk het liefst met bladmuziek. En ik ook, omdat dat mijn achtergrond is. En ja, toen wij de muziek af hadden, zijn we gewoon begonnen met opnemen. We hebben mensen uit mijn studietijd gevraagd, want ik heb conservatorium gestudeerd. En zo zijn we, hebben we eigenlijk een groep mensen verzameld die mee wouden doen. En zo hebben we libraries gecombineerd met echte opnames. Dus de solo's van bijvoorbeeld de hobo of de fagot, die zijn echt opgenomen, de horens. En zo zijn we een beetje te werk gegaan.
0: Oké, dus je hebt meteen gebruik gemaakt van je netwerk wat je hebt uit de opleiding die je ooit deed.
1: Ja, klopt, ja.
0: Is dat ook de weg die je hebt bewandeld als het gaat om de gastvocalen op jullie plaat?
1: De gastvocalen zijn wel een beetje anders gelopen. Die zijn echt gekomen door de ervaring die we de afgelopen jaren hebben gedaan in de metal scene. Jan Willem zijn we tegengekomen tijdens onze tijd als een Aryan Project of een Aryan Tribute Band. We hebben in Aryan Project gezeten.
0: Okay.
1: En zo hebben wij Jan Willem Ketelaars leren kennen. Sjoerd Klaas van de band Baldus Drauma, die komt uit Friesland en ik kom ook uit Friesland. Dus dat was een vrij korte klap. Die kan geweldig zingen. En Jane door Aryan. Zij zit in Plan 9 natuurlijk en ze doet Rock Party of the Year. En daar ben ik nou ook onderdeel van. Dus zo kennen we elkaar een beetje beter. En Sasha, eigenlijk per toeval op internet dat ik iets van Solar Cycles voorbij zag komen en dacht, wauw, wat kan zij mooi zingen. Geweldig, dat kan niet anders dan Guinevere zijn. Dus zo is dat eigenlijk een beetje ontstaan.
0: Ja, nou vertellen jullie met de nieuwe plaat ook een volledig verhaal. Moet ik dat dan zien als in een verhaal wat jullie compleet zelf hebben geschreven? Want ik hoor de titel Guinevere afvallen. Het is natuurlijk te linken aan Koning Arthur en noem het allemaal maar op.
1: Klopt, ja. We hebben eigenlijk het verhaal van Koning Arthur is al heel oud. Volgens mij zo vroege middeleeuwen. En daar is al heel vaak mee aan de haal gegaan natuurlijk. Dus we hadden zoiets, daar kunnen we iets in veranderen zonder dat we tomaten naar ons hoofd gegooid krijgen. Ik vind Griekse en Romeinse mythologie ook heel interessant. Maar daar zit meestal wel echt specificaties aan vast, dat het gewoon hoe dat geschreven is. En zo is dat eigenlijk ontstaan. In plaats van de nadruk en de spotlight op Arthur en Merlin te zetten, hebben we dat eigenlijk omgedraaid en het verhaal van Morgana verteld, die ook in de verhalen soms de moeder van Merlin of Arthur is. Dus Morgana heeft in de loop der tijden al heel veel verschillende rollen gehad. En vandaar dat wij daarmee aan de haal zijn gegaan.
0: Oké, interessant. Een leuke ontwikkeling, denk ik, van een traditioneel verhaal. Hoe zijn jullie daarbij terechtgekomen?
1: Het is begonnen ooit dat ik hoorde dat Neil Gaiman een boek had geschreven over Sneeuwwitje. En dan uit het perspectief van de stiefmoeder. Dus eigenlijk wordt de stiefmoeder altijd gezien als de slechte heks of die gewoon niet goed met Sneeuwwitje omgaat. En daar werd eigenlijk Sneeuwwitje afgeschilderd als een soort van vampierenkind. Want ze was heel bleek, ze had zwart haar en bloedrode lippen. En dat Neil Gaiman heeft daar eigenlijk meer een soort van gothic horrorverhaal van gemaakt. En toen hadden we zoiets, misschien is het best wel leuk als we bepaalde verhalen omdraaien. En dan eens gaan kijken naar bijvoorbeeld de legende van Arthur, waar Morgana bijvoorbeeld in de BBC-serie Merlin slecht afgebeeld wordt. Laten we dat omdraaien en het gewoon vanuit een soort van haar perspectief vertellen hoe dat is om op te groeien aan het hof. In de schaduw van Arthur, zeg maar.
0: Ik heb dadelijk nog een gedeelte meer van het interview gehad met Tirza van Nimue. De nieuwe plaat Born from Dark Waters gaat komende vrijdag verschijnen. En van die nieuwe plaat is dit The Execution.

0: Soul-uur.
1: 16 oktober is jullie albumrelease show. Daar doen alle gastvokalen toen daar mee. Jullie hebben een speciale film geschoten voor het project. Hoe moet ik mij dat voor me zien? Is dat een film die jullie met muziek ondersteunen? Of is het de muziek die ondersteund wordt door de film? Of hoe gaat dat werken?
2: Het verschilt heel erg per nummer. Wij hebben het afgelopen jaar zijn we naar de Benelux of naar de België en Luxemburg geweest. Daar hebben we hele mooie kastelen gefilmd. En die beelden vormen eigenlijk een soort van achtergrond voor onze live show. Hm. Dus als je bijvoorbeeld naar een opera gaat, dan heb je een heel mooi achtergrond geschilderd. En wij hebben dat eigenlijk gedaan door filmbeelden te gebruiken. Er zitten ook bepaalde momenten in dat er niet wordt gezongen. En die beelden worden dan ondersteund door wat meer karakters in het beeld. Het gaat bijvoorbeeld over er zit een kelpie in, een waterpaard. Dus daar hebben we beelden van dat, nou ja, dat echt zo verteld wordt. Er zit ook wat in over dat Morgana geëxecuteerd wordt. Dus dan, nou ja, hebben we dat zo nageschoten. En zo zijn we dus het afgelopen jaar bezig geweest om die combi te vinden tussen het verhaal uitbeelden op het podium en op het scherm. Om het verhaal extra goed en duidelijk over te brengen.
1: Ja, het lijkt me een enorm groot project.
2: Het klopt, ja.
1: Maar jullie zijn wel een vriend, eigenlijk, ja, niet negatief bedoeld, maar een beginnende band. Het is jullie debuutplaat.
2: Klopt, ja.
1: Waarom heb je niet destijds gewoon gedacht, nou weet je wat, laten we gewoon de plaat schrijven en opnemen en dat gaan doen? Waarom is het meteen zo groot uitgepakt?
2: Het is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. Zo'n 4 jaar geleden zijn Vincent en ik begonnen met nadenken over, hey, misschien kunnen we een EP maken over, nou ja, een horrorverhaal, sprookjeachtig iets wat horror wordt. En dat is eigenlijk steeds meer uit de hand gelopen. Want dan ga je een verhaal schrijven en daar koppel je nummers aan vast. En dan denk je, oh, maar nu moet eigenlijk dit nummer er ook nog bij om het goed te vertellen. En dus dat album begon al van een EP gewoon naar 1,5 uur te gaan. Ik weet eigenlijk niet eens meer hoe de film erbij is gekomen. Maar ik heb voor mijn eindexamen op docent muziek, wat ik gestudeerd heb ik ook al beelden gebruikt om een soort van, ja, ik noem dit een kijkdoos, dat de luisteraar echt in een soort van kijkdoos zit met allemaal beelden om zich heen, zodat die muziek heel erg goed tot zich genomen kan worden. En dat heeft ook wel geïnspireerd dat we zeiden, misschien is het cool om echt een andere ervaring te geven aan metal en als beginnende band meteen gewoon zo in huis te vallen.
1: Vind ik een hele mooie benadering. Maar dat roept bij mij wel de vraag op natuurlijk. Wat als je dadelijk ergens gevraagd wordt in een voorprogramma van een grotere band? Hoe ga je dat dan aanvliegen? Ga je dan alleen nummers spelen? Of ga je toch die beelden proberen mee te nemen? Of hoe pak je dat aan?
2: Wat we tot nu toe hebben gedaan is ook, we hebben bijvoorbeeld stenen gebouwd waar Excalibur in zit. Mijn microfoonstander is een zwaard. nice. Dus we hebben allemaal van dat soort aspecten om het cinematisch wat aan te bouwen met props. We hopen natuurlijk uiteindelijk dat we bijvoorbeeld iets van een scherm of zo kunnen meenemen, zodat we de beelden live ook kunnen afspelen. Misschien niet een scherm van wat we nu hebben, wat echt 8 meter breed is of zo, maar gewoon een wat kleiner beeld, zodat de kijker, luisteraar wel meegenomen kan worden. Maar dat is natuurlijk wel een beetje zo'n een lastig iets als je nog niet zoveel speelt en nog niet heel veel middelen hebt om dat constant te doen. Dus dat is wel voor ons ook echt een, denk ik, een ontwikkeling voor de toekomst om te zien wat het allemaal brengt.
1: Hey, mag ik jou danken voor jouw tijd? Ik wens jou en de rest van de band natuurlijk ook heel erg veel plezier. 16 oktober bij jullie release show in
2: Iduna in Drachten.
1: Iduna in Drachten. Ja, natuurlijk had ik kunnen weten als je uit Friesland komt, hè?
2: Ja.
1: Top. Hey, dankjewel nogmaals. En ik wens jullie heel veel plezier in Iduna in Drachten 16 oktober.
2: Yes, dankjewel voor het interview.
1: 16 oktober dus, de release show van de plaat Born from Dark Waters van Nimue. Een band die zeg maar gerust aardig wat tijd in hun nieuwe plaat hebben gestoken en het dus presenteert met een volledige filmmix. Pak over met frontvrouw Tirza. Van de nieuwe plaat is dit Phantoms of Betrayal.

Phantoms of Betrayal van Nimue. In samenwerking trouwens met Sascha van der Meer. Dat gezegd hebbende, we zijn aangekomen bij de laatste track van dit uur van Joris Betonuur hier bij Kink Distortion. Ik dank je voor het luisteren naar deze aflevering. En uiteraard is deze ook opgenomen en terug te beluisteren via de vaste podcastkanalen. Dat is kink.nl/podcast of via de Kink app. Nogmaals, ik dank je voor het luisteren. De laatste track van vandaag is van Kettle Decapitation. Dit is Finish.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kink. Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Relaxed?
4: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
8: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf 176 euro per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
11: Shape the future with confidence. EY.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
14: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
16: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De politie zoekt getuigen van een dodelijk ongeluk met een spookrijder op de A2. Rond het middaguur reed hij 2 andere auto's aan. En de spookrijder overleefde dat niet. De bestuurder van een andere auto raakte gewond. Politie hoopt onder meer op dashcambeelden om de oorzaak van het ongeluk te kunnen achterhalen. De ledenvergadering van NSC is chaotisch geëindigd na het aftreden van het voltallige bestuur. En het rommelde al de hele dag in Breda. Zo werden de aanwezigen het niet eens over de agenda. En ook liepen mensen weg toen Mona Keizer haar nieuwe politieke beweging ging promoten. Daar was al de hele week ophef over binnen de partij. Op het vliegveld van Riyadh is een flinke explosie gehoord. Volgens getuigen worden mensen geëvacueerd. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eerder deze week vielen op het vliegveld 4 doden... door aanvallen van Houthis uit Jemen, die in conflict zijn met Saoedi-Arabië. Meerdere vluchten van en naar Riyadh zijn geannuleerd. Het is Max Verstappen gelukt om pole position te pakken in de grote prijs van Singapore. Dat is voor het eerst in zijn carrière dat het hem daar lukt. Het is de 3e pole position op rij. Gisteren was Verstappen de snelste in de kwalificatie voor de sprintrace, die hij vandaag ook won. En vorige week stond hij vooraan in Maleisië en won hij ook. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond in het zuiden is het droger en aan zee blijft het wel hard waaien. Morgen in het noorden begint het buiig, maar 's middags vaker droog met zon en een graad of 14. Tot zover het ANP-nieuws.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: deze zaterdagmiddag rond de klok van 5. Welkom bij de Loodsvaar, jongens, vanuit de DB's in Utrecht. En we hebben weer een gast voor je. Hou je van seks, drugs en rock'n'roll?
1: Ja.
0: Blijf dan vooral luisteren. Ik ga hem zo voorstellen. Maar eerst mijn vaste tafelgasten. Weer terug van weg geweest. Helemaal vanuit Zuid-Korea.
1: Lek.
0: Via Schiphol hier toegekomen. De Nestor in ons midden. Ja. Nog steeds kliek en kranig, ondanks de lange vlucht. De gitarist van Dutch Metal Legends, Marder Rek.
2: Hallo, hey. Ik wist niet dat ik dat ooit zou zeggen, maar ik ben blij dat je terug bent.
3: Kom, Sandia. Ja. Ja, ik heb wat woordjes geleerd, hè? 2 precies.
0: Oké.
3: Okay. In Korea. En dat waren ze dan ook.
2: Lik, bouwman.
0: Cool. Inderdaad, voor de socials ontzettend handig je trippel in ieder geval.
3: Ja, daar ben je blij mee, hè?
0: Ja, dat was het enige eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: En de rest tegenover mij, de Benjamin van de groep. Met een jaloersmakend, jeugdig enthousiasme. En gitarist van vele bands, waaronder Shinigami. Woehoe. Die ik eigenhandig het afgelopen weekend mocht aanschouwen. De Johan Cruijff onder de gitaristen. De beste die we ooit in het hebben gehad. Rutger Rembrandt van Noordenburg.
2: Holy shit. Wat heb jij?
0: Applaus uit de zaal.
2: Wat zit er in jouw thee vandaag, vriend?
0: Hoe lekker is dat? Ik zal nog een slok ervan
3: nemen.
2: Tegenover mij, de altijd zwoel klinkende... Ja, ga ik al je goede
3: kant op? Houd het kort.
2: Ja. Ernst! Ach, helemaal.
0: Dank je. Lekker! wij hebben afscheid genomen van Flebotomized afgelopen weekend.
2: Ja, hoe kut is dat?
0: En dat vond ik dat wel heel erg spijtig. Ik vond het een tof optreden. En ook jij mocht met Shinigami optreden.
2: Ja.
0: Ook dat was een waar genoegen. En ik vond trouwens dat die nieuwe nummers het goed deden.
2: Dat is mooi.
0: Dus ik ben heel nieuwsgierig als er wat meer nieuwe nummers gaan komen. Maar als je het live gaat spelen, maar het was tof.
2: Wel goed geacteerd.
0: Ja, ik heb mijn best gedaan in ieder geval.
2: Je hebt de rest gehoord.
0: Ja, maar we gaan eerst nog even naar Flebotomized. Ik vind het echt kut dat ze stoppen.
3: Ja.
0: Dit was de laatste.
3: De laatste
0: optreden inderdaad. Ja.
2: Weet je wat ook kut was? Wij stonden dus met heel Shinigami vast backstage. We konden er niet weg. Want dan kwamen we niet meer terug backstage. Dus we hebben heel de show van Flebotomized
3: van de achterkant niet kunnen bekeken. Ja. Je hebt ze lekker van achter kunnen bekijken.
2: Nee, want dat is in Bibelot.
0: Dan krijg je het geluid niet mee.
2: Er zit zo'n panzerdeur tussen.
0: Dat is jammer.
2: Niet open doen.
3: Jammer, joh.
0: Dan gaan we het hier maar even doen. Ja. Flebotomized! Hey.

0: Nee, ik weet uit een betrouwbare bron.
1: Flibbo de Meist, Bury My Heart Reprise, het nummer. Ja, wat wil je zeggen?
0: Ik weet uit betrouwbare bron dat ze nog een doos vol met merch over hebben. Dus ik denk dat er nog een reunie moet komen.
2: Oh, ja, die moeten ze dan wel kwijt natuurlijk.
0: Die moeten ze wel kwijt.
1: Lekker wel.
2: Was ze een beetje weemoedig optreden? Een beetje huilen en zo?
1: Nou, dat viel mee. Maar ze hadden wel redelijk wat oud bandleden. Dus dat wisselde ook qua drummer en dat soort dingen. Een oude zanger enzovoort.
2: Nice.
1: Ja, dat is tof. Dat was echt wel gave optreden. Goed.
3: Oh ja, echt.
1: We gaan... Onze gast is even voorstellen. Ik heb het wat minder romantisch gedaan dan anders, denk ik.
0: Waarom?
1: Ja, jongens. Maar we gaan het weer proberen.
3: Okay. Ja.
1: Een Amsterdamse jongen met een groot hart, een turbulent liefdesleven...
3: Turbulent.
1: En een meer dan gemiddelde interesse in alles wat God verboden heeft.
3: Verboden.
1: Hij kon goed leren, maar koos uiteindelijk voor een loopbaan... waarvan zijn ouders vermoedelijk nog steeds hopen dat het een fase is.
3: Fase.
1: Hij bezong de liefde, omarmde de nacht... en heeft het begrip een lijntje onderhouden jarenlang verkeerd begrepen.
3: Lijntje.
1: Een man om bij kaarslicht diep in de ogen te kijken... Wel even opletten dat hij zijn shirt niet uittrekt. Onder al die tatoeages zit een man die lief, aardig en behulpzaam wil zijn. Die nog lang wil blijven leven om vooral zijn ouders te overleven. Dus van seks, drugs en rock'n'roll naar een huis met een keurig grasveldje voor de deur. Een koelkast waarin het bier plaats heeft gemaakt voor quinoa, tofu... overnight oats en havermelk.
2: Echt?
1: En s'avonds op de bank, goede tijden, slechte tijden. Ooit lag de nacht vol verleidingen aan zijn voeten. Nu ligt daar vermoedelijk een Persisch tapijtje. Vanavond is hij bij ons. De man die zichzelf vooral entertainer noemt. Een geruststellende mededeling voor iedereen die hem ooit heeft horen zingen. Onze gast van deze week, Dikke Dennis!
0: Ja.
1: Leuk je bent, Dennis of Dikke Dennis?
4: Nou, ja, wat jij wil, maakt me niet uit. Ik ben gewoon in principe Dennis, staat in mijn paspoort.
1: Is gewoon Dennis.
0: Dat is geen dikke voor.
1: Dat heb je niet, niet laten aanpassen?
4: Nee, dat niet. Nee.
1: Ja, gewoon Dennis staat daar. Ja. Of is Dikke Dennis meer je artiestennaam
4: nou,
1: en
4: dubbel D? Ik ben wat afgevallen, want ik woog eerst 160 kilo. En ik heb maagverkleiding gehad, want ik kon mijn eigen schoenen niet meer aantrekken. Ik kon geen trap meer op.
1: Dus ja, dat was lastig.
0: Ja, dat wordt
4: dus wel lastig. Dus, ja. Dus ik denk dat ik mijn naam verander in Dunners.
1: Dunners. Ja. Dunners. Dat is wel een, ja. Dat is wel een mooie,
4: inderdaad. Ja, je mag gewoon Dikke zeggen, hoor. Ik luister gewoon naar Dikke.
1: Ja, je luistert ook naar Dikke Dennis.
2: Ik heb al die tijd naar geluisterd.
1: Ah, okay,
0: volgend jaar is hier, jongens, een taxo.
1: Ja.
0: Hey, Dikke Dennis.
1: Ja. Want hoe lang is het geleden, die maagverkleining? Ja, word je nog steeds meer Dunnes?
4: Nee. Dit is wel een beetje minimaal, hoor. Nee. Dit is 10 jaar geleden, dus...
1: Nou, er zal er niet heel veel meer afgaan, denk ik.
4: Nee.
1: Het komt er ook alweer bij.
4: Ja, maar ik wil ook niet dun worden of zo, maar ja...
1: Zou ik niet staan?
4: Nee, maar het was ook... Ik kon mijn eigen schoenen niet aantrekken. Ik kon geen trap meer op. En dat zijn dingen dat op een gegeven moment werd het wel een beetje...
1: Had je zo'n liftje, zo langs de trap?
4: Nou, dat nog net niet.
1: Lijkt me wel vet. Als je erin zit, moet je natuurlijk wel erin passen.
0: Hij blijft gewoon beneden.
1: Ja, en net is het snel. En dat je gewoon bovenaan, flop, eruit wordt.
4: Nee, dat is wel mooi zo. Nee, maar het is goed zo, weet je.
2: Was een trapgat te klein voor misschien.
1: Ja, dat is ook zo. Ja. Waar ben je opgegroeid, Dennis?
4: In Amsterdam. Geboren, getogen in Amsterdam.
1: Waar in Amsterdam?
4: In de Jordaan.
1: In de Jordaan?
4: Ja, nou, ik ben geboren op het Oudezijds Voorburg wel. Je kunt toch... Je hebt die beelden dat je de Beatles door de gracht ziet varen in Amsterdam.
1: Ja.
4: In 62.
1: Ja.
4: Ja,
1: dat heb jij gezien?
4: Nee, toen was ik -3. Dus
1: oh, nee. Bijna.
4: Nee, maar precies daar waar het gefilmd is, daar ben ik geboren op een zolderkamertje.
1: Oké. Okay. Ja. En volgens mij best wel een soort van traditioneel gezin.
4: Ja, best wel. Ja, ik ben netjes opgevoed. Ik weet wel hoe het moet.
0: Maar is het misgegaan?
1: Ja, dat is even
4: wat... Mijn moeder ook. Je kon zo goed leren op school.
1: Ja.
4: Wat heeft dat daarmee te maken?
1: Dat zei ik ook in de introductie. Je kon hartstikke goed leren.
4: Ja, ik heb je nog zo gewaarschuwd voor foute vriendjes. Ik zeg, maar dat ben ik.
0: Dat ben ik zelf.
4: Ik ben die foute vriend. Ja, hoe bedoel je?
1: Dat ben je zelf geworden. Wat was je trouwens voor een leerling op school? Was je een beetje te handelen?
4: Ja, jawel. Ik ben geen domme jongen, weet je. Ik kan best wel leren, maar ik ben heel snel afgeleid. Als ik een vogeltje buiten hoor, dan moet ik buiten kijken. En, ja. Dat heb ik nog steeds, weet je.
1: En de leraar liep een beetje weg? Of wel van God?
4: Ja,
1: heb je die...
4: nee,
1: weet je toen ook al trouwens Dikke Dennis? Of,
4: Nee.
1: Toen nog niet?
4: Dat is pas later gekomen, ja.
1: Oké, dat is later bij.
4: Je had allemaal verschillende... Je kreeg een bijnaam in die tijd, weet je. Bij ons in de buurt had je... Dat heet nu Down-syndroom, maar dat heette toen een Mogooltje.
1: Ja.
4: Die heet ook Dennis. Dus het was Mogolen Dennis en gewone Dennis in die tijd.
1: Ja, als kom je er niet uit.
0: Gewoon is zo snel af.
1: Kijk, je verwarring natuurlijk.
4: Maar goed, het werd later Dikke Dennis. Dus,
1: geuze
4: naam. Ik heb het eerlijk verdiend.
1: Nou ja, goed, is het ook. Maar even terug toen je nog Dunne Dennis was, zeg maar. Wat draaiden jouw ouders thuis voor muziek?
4: Nou, dat is een mooi verhaal. Daar werd ik helemaal gek van. Mijn moeder was helemaal gek van Tom Jones. Ik werd er helemaal gek van. En mijn vader...
0: Dat kan er erger.
4: Ja, ik vind nu Tom Jones is gewoon fucking cool.
1: Ja.
4: Was een vriend van Elvis. En dat Elvis die zaaltjes weggooit, dat heb je van Tom Jones overgenomen. Ja. Dat heb je aan Tom Jones gevraagd of hij dat ook mocht doen.
1: Ja.
4: Fuck it, weet je, dat is gewoon Tom Jones.
1: Ja.
4: Als klein kind word je er helemaal gek van, weet je wel.
1: Ja goed, alleen al om je ouders te draaien.
4: Ja.
1: En je vader dan? Wat?
4: Ja, die was meer een beetje Queen en een beetje dat
1: Queen.
4: Soort. Nooit echt met muziek bezig geweest. Nee.
1: Okay.
4: Maar mijn eerste muziekervaringen zijn glamrock. De Sweet, Sleet, geboren in jaren 70. Dus ja, dus dat is de Sweet, Sleet, noem maar op.
1: Is dat een beetje na het, de muziek die bij jou thuis werd gedraaid? Weet je nog het eerste plaat, single, LP die jij zelf kocht?
4: Ik durf het daar niet te zeggen.
1: Dat wordt interessant.
4: Maar ik was 11 jaar, dat was ABBA, Arrival.
1: ABBA.
0: Maar dat kan ook erger.
1: Arrival.
4: Ja, en het mooiste is, dat was mijn allereerste concert die ik ooit gezien heb, is ABBA. In Jaap Edelhoofd, toen was ik 11 jaar. En dat is niet zo, het is niet zo echt heftig, maar...
0: Dat maakt wel impact, hoor ik aan.
1: Als 11 jaar is het natuurlijk wel heel vet, denk ik.
4: Ja, en het is nu wel rock'n'roll dat je een band gezien hebt die 1 miljard hebt geweigerd om een reunietour te doen.
1: Ja, dat is
4: shit. Die heb ik gezien. Ja,
1: dat is nu verkeerd.
4: In die tijd had je niet veel anders, dus dat is wel leuk.
1: Wauw. En heb je nog meer concerten dan gezien? Was je trouwens met je ouders of ben je er alleen in gegaan?
4: Nee, met een vriendje en zijn ouders, ja. Bob Marley heb ik gezien.
1: Oh, wauw.
2: Dat is ook wel.
4: Ja, dat zijn dingen dat toch... Ja. Ja, ik vind het nu nog cooler dan toen, zeg maar.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Ja, dat
4: zijn bands waar nu mensen een hoop geld voor over hebben om dat ooit nog te kunnen zien.
1: Ja.
4: En Bob Marley kan je natuurlijk nooit meer zien. Maar goed, die heb ik gezien, weet je hoor.
2: Dat is wel cool.
1: En best wel ook breder smaak dan.
4: Ja, ik heb een vrij brede smaak voor muziek. Ik ga heel veel van Jacques Brel, ben ik heel gek op. Dat klinkt misschien gek op KFM, maar...
1: Daar gaan we zo meteen er ook nog even langslopen, dat soort dingen.
4: Dat was ook fucking rock'n'roll, die man.
1: Ja, dat klopt. Lijkt een beetje op jou eigenlijk.
4: Ja, dat kan ik wel stellen,
1: Alleen goed, misschien een paar decennia voor jou, maar... Ben je dezelfde stijl?
4: Ja, en heb gezopen, geneukt, heb alles...
1: Alles heeft hij gedaan.
4: Heel België plat geneukt,
1: alleen, er is één verschil. Hij is al jaren dood.
4: Ja, en ik leef
1: nog. En je zit hier nog.
4: En ik wil het graag zo houden.
1: Dat begrijp ik. Ja. Wij gaan nog even een plaatje draaien. En dan gaan we meer horen van onze... Eigenlijk is nu wel Dunnes heet hij verdiend. Ja. Vind je niet?
2: Dunnes.
1: Vind het mooi.
4: Ik draai jullie een plaatje, dan pak ik nog een biertje, goed?
1: We hebben nog meer mensen trouwens, je hoort het in de
0: hoort ze niks van.
1: Daarover zo meteen nog veel meer.
2: Cool.
1: Maar eerst gaan we draaien Bloedmaan met O Come Night Eternal.
2: Oké, okay.

0: Maan was dat. Ocon Knight Eternal. Ja, we zitten hier met Dikke Dennis. En,
1: Dunnes.
0: Ja, Dunnes, sorry. Ja, Dunnes. Ja, dat vergis me even nu weer. Ja. Dunnes inderdaad. Je bent opgegroeid dus in Amsterdam. Ik begreep dat jouw ouders naar Almere verhuizen toen jij een jaar of 15 was.
2: Ja, klopt.
0: En jij bleef in Amsterdam.
2: Ik bleef in Amsterdam wonen.
0: Was dat een goed idee?
2: Ja, ik vond het toen wel natuurlijk. Ja.
0: Maar waar ben je dan gaan wonen?
2: Ja, bij een vriendinnetje. Ik had een vriendinnetje toen. Ja, het was de dochter van Wilke van Almerooy, daar ging ik mee. Dus daar heb ik,
0: Wilke van Almerooy?
2: Ja, met haar dochter heb ik...
0: wat goed!
2: Heb ik 2 jaar in huis gewoond met Marco Bakker en Wilke van Almerooy.
0: Oh, echt? Heb je daar... Je
3: was ermee samen, hè? Met Marco Bakker.
2: Ja, nog steeds.
3: Ik vond Wilke van Almerooy vroeger echt een hele mooie vrouw.
0: Ja, en zou ook een mooie dochter zijn geweest.
3: Was ze waarschijnlijk ook een mooie dochter,
2: ja. Was even de eerste pornoactrice samen met Carrie Tefse in de jaren 70.
0: Ja.
2: Van Nederland.
0: Oh,
2: wauw. Van Nederland, ja.
0: Dus dat was wel gezellig daar?
2: Dat was heel gezellig. Ja, het was mooi, want het was mijn eerste vriendinnetje. En Wilke van Almerooy was een beetje hippieachtig. Die was heel modern en al die shit. En, ik had voor het eerst een meisje geneukt, haar dochter dus.
0: Ja, dat ging je vertellen.
2: Ja,
0: Zochtens
2: aan de ontbijttafel kwam, zei je, hoe was het nou?
0: Dan ging ze naar jou vragen.
2: Nee, echt een jochie van 13, voor het eerst meisjelijke neuk.
1: En dan vraagt de moeder hoe het was.
2: Hoe hebben jullie het gehad, weet je? En ik zo, joh, schaamde me rot, weet je. Wat is dit allemaal?
0: Jij een geurenkleur vertellen?
2: Nee,

0: Gewoon mee, weet je
1: wel. Oh, heb je er een jaar gewoon drie in de verkering uit, toen moest je er wegwezen.
0: Nou, toen ben ik in een kraakpand gewoond en toen kwam ik een beetje in de punk en rock'n'roll scene terecht.
2: Toen ging het mis.
1: Ja, ja, daar ga je.
0: Ja, daar gaat het. Daar is, ja, en toen leerde ik drank en drugs, ja, en nog meer vrouwen kennen.
1: Ja, en nu zitten we hier. Dat is het eigenlijk.
0: Ik ben er nog wel. En ik zou als eerste gaan, maar ik heb er al een hoop weggebracht, hoor. Ja. Ik heb er een hoop weggebracht.
1: Ja, dat zal wel, ja. Maar op jouw 23e werd je vader.
0: Vader, ja, klopt, ja.
1: Was dat een soort van ongelukje?
0: Of, nee, het was gepland. Was,
1: oh, echt?
0: Ik had een vrouwtje ontmoet waar ik helemaal gek van was. En nog steeds,
1: en nog steeds ben, volgens
0: nog
1: mij.
0: Nog steeds ben, ja. Ja, dat loopt dus een rode draad om mijn leven heen.
1: Ja.
0: Ja, dat was voor mij de vrouw van mijn leven. Ja. En nog steeds. Maar ja, ze is gelukkig getrouwd met iemand anders. En,
1: de klootzak.
0: Ja. Of wel
1: mee.
0: Ja,
1: mee.
0: Dat is weer een oude vriend van mij die ik ook ken van jaren geleden.
2: De klootzak.
1: Oh, ja. Dat is lastig inderdaad, ja. Oké. Okay.
0: Maar goed, maar mijn zoon die is nu 38 of zo. Dus ja, die is ook al wat ouder.
1: Ja, ja.
3: Ook en echt die... een rock'n'roll.
1: Nee.
0: Nee, dat is het mooie. Van, dat is het mooie van. Ja, ik heb. Kijk, een kind moet je niet lastigvallen met drank en drugs en al die shit. Weet je wel, maar vanaf,
3: dat moet hij zelf ontdekken.
0: Dat moet hij zelf ontdekken. Maar ik heb hem altijd opgevoed. Je moet altijd eerlijk zijn. Wees eerlijk. Als je eerlijk bent, dan kom je gewoon het verste en het meeste, weet je wel. Dan kan ik, op een gegeven moment was hij een jaar of 12. En dat is bij elk kind verschillend, weet je. De ene wordt wat sneller volwassen dan de ander. Maar op een gegeven moment was hij een jaar of 12. Kon ik niet meer stiekem in zijn snuifje nemen en een hoer gaan neuken.
1: Nee, dus, dat ga je vragen krijgen.
0: Ja, dus ik heb hem daar... Ja, en buiten dat, dan is het gewoon de hele opvoeding voor niks geweest. Hij zegt, je moet eerlijk zijn en ik ga stiekem snuiven en hoeren neuken.
1: Ja.
0: Dus vanaf die tijd heb je dat altijd gezien en zo van zijn vader. En er zijn ook mensen in die tijd... Hoe kan je dat doen? En je gaat er niet snuiven waar je zoon bent zit. En je gaat er niet de hoer in huis nemen als je zoon er is. Het heeft geholpen, want hij heeft het allemaal al gezien, weet je. Hij snuift niet.
2: Hij heeft even gezien waar het best gaat.
1: Wat jij weet.
0: Dat is echt zo.
1: En ook geen tattoos, ook geen rock'n'roll.
0: Nee, dat heb je allemaal al gezien van zijn vader. Dat
1: hoeft allemaal niet meer.
0: En in die tijd moest ik verdedigen, want hoe kan je dat doen en al die shit. Maar het heeft geholpen, want...
1: Nou, dat op zich is dat wel een goed idee. Ja. Misschien wat ideale voorbeeld ben je dan.
0: Ja, ik heb wees gewoon eerlijk. En ik ben ook eerlijk. Dat is ook mijn probleem. Ik ben altijd eerlijk geweest, weet je wel.
1: En, ja.
0: Ja, dat is voor een vader en moeder niet leuk als je een zoon op tv ziet snuiven en suipen en hoe en al die shit. Ja.
1: Nee. Nou goed, weet je het ook weer. Heb ik ook weer gezien.
0: Ja, daarom toch.
1: Dus wat betreft...
0: Daarom.
1: Vroeger leerd is oud gedaan, zullen we zeggen. Vervolgens ben je trouwens 25. Ben jij volgens mij... Nee, dat weet ik niet zeker. Wanneer ben je tattoo shop begonnen?
0: Ja, toen mijn zoon een jaar of 3 was. Dus ja, dat is ongeveer toen ik jaar of 25 was. Dat klopt, ja. In de Jordaan.
1: En deed je ervoor...
0: Nee, ervoor
1: ik denk dat jij studeerde, denk ik.
0: Nee, ik was taxichauffeur.
1: Taxichauffeur,
0: daar ben ik ook nog geweest een tijdje. Ja, want ik was een jong jochie en ik denk... Als ik een taxi wil worden, dan ben ik toch op de straat. Dan blijf je altijd in de buurt, op de straat. En ik vond het een prachtleven.
1: Ik kan Marco naar de dealers rijden.
0: Ja, dat was toen nog wel pikken. Dat was toen nog niet zo. Dat was toen
1: niet zo. Oh, je een hoerel pikken?
0: Ja, die zijn er wel
2: in. Oh, je hoeft zo noemen ze dat, de taxichauffeur. Ja.
0: Ja, tegenwoordig gewoon een taxichauffeur zelf de troep brengen.
2: Ja, precies.
1: Ja, dat is waar. En nog even zonnechauffeur ook.
2: En dan wil je er ook een hoer bij?
1: Ja. Het was er even lekker. Maar toen begon je tattoo shop ongeveer op je 26e.
0: Ja, dat heb ik een jaar of 25 gehouden daar. Maar het was gewoon... Ja,
1: 666 heette die, hè?
0: Ja, eerst 666 tattoo en later dikke Dennis tattoo. Maar dit was gewoon, ja, elke dag suipen, snuiven, hoeren. Extreem, weet je wel. Toen op een gegeven moment werd ik een jaar of 50...
1: Hou hem even vast, Dennis.
0: Okay.
1: Ja, anders zijn we.
0: Ja, het gaat heel snel.
1: Anders zijn we zo door de tijd heen.
0: Ik ga lekker door met zuipen, snuiven, hoeren, neuken. Gooi er nog een plaatje.
1: Ga ik gewoon een plaatje.
0: Gooi er lekker plaatje.
1: Oh, eentje uit jouw top 3 trouwens.
0: Oh, dat meen je niet.
1: Okay. Jawel. Q65.
0: Ja.
1: Vertel even, ik had er nog nooit van gehoord.
0: Ik nog steeds niet.
1: Ja, sorry.
0: Ik ook niet.
1: Oh, jij kent het wel gekeken.
3: Ja, dat is uit de oude tijd, hè? Oude doos.
1: Ja, duh. Maar wat is het?
3: 70's.
1: Ja,
0: rock'n'roll uit de 70's.
1: Den Haag.
3: Geen metal of hard rock, maar rock'n'roll.
1: En wat heb jij met Q65? Nou, ah, de titel. De titel, denk ik.
0: Nee, The Life I Live.
1: The Life I Live, dat gaat er voor jou.
0: Ik ben ook geboren in 65.

0: dus dat scheelt ook.
1: Ook nog eens een keer.
0: Ja, Q65 is gewoon fucking oude Hollandse
2: rock'n'roll.
1: En stopt het ook in de jaren 60 of zijn ze nog langer doorgegaan?
2: Langer toch wel.
0: Die zijn nog wel een beetje doorgegaan in de jaren 70.
1: Daar heb
0: je ze.
1: Het was een lekker oude shit in ieder geval.
0: Maar dat nummer gaat over mij.
1: En neem aan dat je hem ook hebt uitgezocht.
0: Ik heb hem uitgezocht.
1: Vanwege ook dit nummer. Omdat het...
0: Ja, ze vroeg of ik drie Nederlandstalige punk, rock en roll bands zou noemen. En dan wist ik niet of dat Nederlandstalig moet zijn.
1: Nee.
0: Dit is Engelstalig, maar de
2: lijst. Dat is helemaal goed.
1: Nee, is goed. Je hebt ook een nummer uitgezocht. Dat is mijn favoriet.
0: Oh, dat is?
1: Nee, dat
2: is niet. Die komt zo.
1: Die komt nog.
0: Laten we eerst even naar Q65.
1: Willeke Alberti. The Live. Juist. I Live.
0: Q65. The Live.
1: Komt ie aan, jongens. Als het goed is. Tristie.
2: Yes.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Kink. Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
9: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1+1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
12: Dit is Kink Distortion.

0: We zitten hier met dikke Dennis.
1: Dennis.
0: En zometeen gaan wij nog... Dunnes, sorry. We gaan hier nog dikke Dunnes. En zometeen gaan we nog veel meer erover hebben. Maar eerst gaan we even lekker nummer draaien. Herfst dood.
1: Wat gezellig.
2: Ja, daar is hij.

0: Maar je vindt het
1: in vet nummer, hoor.
2: Herfstdood. Zo mooi, hè? Ja. Onheilstijding heet het nummer.
3: Onheilstijding?
2: Onheilstijding.
3: Ja. Mooie woorden.
0: Popmuziekachtig.
2: Ja, toch? Ja. Dat is een popmuziek.
3: Dat keyboardje.
0: Een hele boze zanger.
4: Ik moet echt instrumenten horen. Ik moet echt instrumenten horen. Zodra ik een computer hoor of een sample, al die shit, dat is...
2: Dat is niet jouw ding.
4: Nee, computers is om sekssites te bekijken of om lekker af te trekken, maar niet om muziek mee te maken.
2: Niet muziek mee te maken.
4: Niet met instrumenten.
2: En jij dacht dat Herfstdood computers gebruikt?
4: Nou, in ieder geval samples.
2: Ja, dat zou kunnen, ja.
3: Zou kunnen.
2: Ja, dat zou ook kunnen. Ja, het zou goed kunnen. Maar muziek moet wel eerlijk zijn, toch?
4: Ja. Daarom hou ik ook voor Jacques Brel. En Willy Alberti en André Hazes. Je hoeft er niet van te houden. Maar je weet als diegene dat zingt...
2: Nou, we gaan
4: dat
2: gelijk...
4: het gewoon echt gebeurd is.
2: We gaan even een rondje doen en even jouw commentaar erop.
4: Oké, graag.

0: Kippenvel, ja. En we luisteren naar...
1: Dit is... Willy Alberti.
0: Ja,
2: ja, dat klopt.
0: Willy Alberti.
1: Willy Alberti.
0: Willy, ja, sorry. Niet... Toch... Ja,
1: nou. Oftewel Kareltje Verbrugge.
0: Ik had altijd op de war.
1: Maar zijn naam is Kareltje Verbrugge. Het is Willy Alberti.
2: Dat wist ik eigenlijk helemaal niet.
0: Nee, ik ook niet, nee. Ja,
2: dat is gewoon Willy Alberti heet.
1: Willy Alberti is een neef van Johnny Jordaan. Dat waren twee neven van elkaar.
2: Ah. Dit zijn ze samen, toch?
1: Ja, dat
2: klopt
1: dat.
0: En wat heb jij hiermee?
1: Ja, het is gewoon echt.
0: Amsterdam. Als je het hoort, Amsterdam.
1: Ook, maar ik hoor gewoon wat hun zingen. Dat ze dat meegemaakt hebben, dat het echt is.
2: Levens, weet je? Niet,
0: vind ik, ja, ik snap hem. Snap maar ik heb bij andere artiesten heb ik dat nog veel meer.
1: Oh, bij Gordon en zo bedoel je?
0: Nee,
1: maar snap je wat ik bedoel? Ja? Zoals Gordon, die zie je op een strand rennen met zo'n vrouwtje.
0: Ja. Oh, jezus. Nu noem je ook wel wat, ja.
2: Gordon met een vrouwtje is al niet echt.
0: En deze dan? Oh, kan je meezingen?
1: Nou, dit doen we toevallig niet, maar dat gaan we langzaam zingen.
0: Ja, maar je komt uit de Jordaan. Is dit ook omdat je uit de Jordaan komt dat het je aanspreekt?
1: Ik ben geboren op de oude stad Voorburgwal. Dat is net geen Jordaan.
0: Nee, maar goed. Vanuit hier bekeken is het een pot nat.
1: Ja, het spreekt wel Amsterdamse natuurlijk, hè.
0: Ja.
1: Een hoop mensen denken dat ik uit Eindhoven kom. Dat ik met Peter Pan hoop mee ben.
0: Ja. Maar tot ze je horen praten.
1: Ik kom hier uit Amsterdam dan. Ja, natuurlijk kom ik in Amsterdam mafketen en jij dan.
0: Ja.
1: Ook dacht dat je het Eindhoven kwam. Nee, man. Ook een klap van de bakkers. Of een klap van je teringspoel. Zeg het maar, hoor.
0: Kijk, dan heb je...
1: Stap hem zo over.
0: Dan heb je tunnel toch niet gehoord. Maar dit vind je...
1: Ja, sorry dan.
0: Ja? Oké, mooi. We gaan naar de volgende. Kijk, dit spreekt mij aan.
3: Dit hebben we nog niet eerder zo gehad.
1: Ik ben misschien te laat geboren.
0: Uit het hart.
1: Of in een land met ander licht.
0: Ja.
4: Ik ben misschien te laat geboren.
0: Hoor jij nou zingen? Echt waar?
4: Of in een land met ander licht.
3: Ja. Hij doet het, hoor. Hij doet het.
4: Ik voel me altijd wat verloren. Altoon de spiegel mijn gezicht.
0: Wauw.
4: Ik ken de kroegen, kathedralen.
0: Ja.
4: Van Amsterdam tot aan Maastricht.
1: Ja, toch zo.
4: Dat is verdwalen.
2: Geweldig.
4: Dat houdt de boel in evenwicht.
0: Ja.
3: Oh, jongens.
0: Ik moet ook ingrijpen. Klaar.
3: Weet je,
5: jongens, er gaat de reputatie.
0: Er gaat de, ja, geloofswaarde hebben, jongens.
3: Welke nou, reputatie? Ja.
0: En deze dan?
1: Ja, bloed, zweet en manus. Daar heb ik ook nog last van.
0: Bloed, zweet en anus.
3: Bloed, zweet en manus. Ik ben wel blij, ik hoef het niveau niet omlaag te trekken deze keer.
0: Nee, maar wat is...
1: Dat is wat ik net zei. Ik bedoel, onderhaas, je hoeft er niet van te houden. Maar je hoort als hij zingt...
0: Nou, dit is mee eens.
1: Dat echt is, dat
3: kun je niet ontkennen.
0: Hij had de blues
1: niet
0: wel.
1: Niet nagemaakt, snap je wat ik bedoel? En dan zit je wel met een boekje met rijwoorden. Oké, dat doe ik ook wel eens.
0: Ja.
1: Maar het is wel echt. Ja. En het is een van de laatste echte. Tino Sink, want tegenwoordig, noem maar op. Dries Roelvink of Gerrit Joel.
0: Nu allemaal. Zijn ze allemaal bezig met de perfecte plaatjes voort. En dit is gewoon uit het hart.
1: Allemaal, dit is nog echt.
0: Ja. Oh Bas, wat wij hebben. We hebben nog gast trouwens. Ja?
5: Mag ik dan even vragen, Dennis. En wat vind je dan van zijn zoon?
0: Ja, zijn zoon, André Haas junior.
1: Ik heb zijn zoon getatoeëerd.
0: Ja, vertel maar. Die luistert toch niet?
1: Nee, die ken ik al van een jongs af aan. Gewoon in mijn tattoo shop. Hij heeft natuurlijk maar zo dat hij die achternaam heeft. Anders was hij er nooit gekomen.
5: Vind je dat echt of vind je dat nep? Zingen dan?
1: Ja, dat vind ik nep. Maar het is een hele lieve, aardige jongen.
3: Nee,
1: hij kwam bij mij, het was een jaar of 13, 14, kwam hij bij mij s'nachts in de tattoo shop. Belde hij op, werd ik s'nachts gebeld. En kwam hij bij mij in de tattoo shop langs, naar een optreden had hij gehad of zo. En ik de suipen, snuiven en hij zit zo te kijken naar me en hij zegt...
4: Also, je bent net mijn vader. Nou ja, sorry.
0: Ja, daar ga je. Daar was je heel trots op.
4: Ja, en toen kwam hij. Ja, hij heeft dingen aan mij gevraagd. Ja, die zou ik normaal aan mijn vader vragen, maar dat kan niet meer. En, nee. Heb je dat aan mij gevraagd? Ja, daar ben ik wel trots op.
0: Ik heb nog gevraagd of André Hazes junior bij ons in de show wil komen.
2: Ja, want hij heeft toch met
0: ons. Hij draagt allemaal die-side shirtjes en zo. Dus ja. Nou, kom op.
2: Metallica.
0: Maar ik hoor weinig. Kan jij hem even bereiken voor ons?
4: Nee, luister. Ik ben dus heel lang goed met hem omgegaan. Best wel veel en heftig en al die shit. Maar op een gegeven moment hebben ze hem helemaal afgekapt van mij. Omdat hij kreeg toen verslaving en drank en drugs.
0: Oh, jij was een slechte vriend.
4: Ik was een slechte vriend, ja.
0: Nou, hij natuurlijk wel een beetje punt natuurlijk.
4: Nee, dus hij heeft een ander nummer. En ik was een keer bij een optreden. Dat was hij ook. Toen werd ik helemaal afgezonden. Toen mochten we er niet bij.
0: Ja. Oh ja.
4: Toen zijn we nog wel even gedacht, weet je.
0: Maar wel heel erg uit de verte.
4: Heel erg te ver. Ja, niet persoonlijk, want ik zag laatst een filmpje op. Hij heeft zo'n podcast met je zus.
0: Oh, leuk.
4: Ja, ja, daar hadden ze het over mij, dat hij s'nachts thuis kwam voor de tattoo show. Ja. Ja.
0: Oh, dat is toch wel leuk dat hij het daar even over had. Oh, maar geen contact meer. Maar André Hazes heb je ook ontmoet, toch?
4: Ja, die hadden zo'n mooi verhaal. Die speelde een keer in de Melkweg. En er was een optreden. En ik, die portiers, die kon ik. Die zei, hey, dikke, we hebben André Hazes komt. We hebben geregeld, jij mag even in de kleedkamer bij André Hazes kijken. Ik zeg, dat hoeven jullie helemaal niet te regelen. Ik zeg, André en ik, die ken ik al jaren. Ik ken een André Hazes niet meer goed. Dus ik grote bek.
0: Kleine bravoer. Ja.
4: Dus ik trap die deur open. Ik zeg, hey, André, van de teringlaaier, hoe is die man?
3: Ondertussen word ik helemaal gebruikt als prop hier.
4: Hij zegt, hey, ik ken je toch? Die portier stond erbij. Ik zeg, zie je nou? Ik ken me. Ik heb hem nooit eerder gezien. Maar goed, dat was...
0: Maar je was zo amicaal. Nou, die moet dan ook kennen.
3: Ja, ja, ja, ik heb er wel blauwe plekken bij.
4: Toen heb je zijn handtekening op mijn buik, mijn zij gezet. En die ben ik meteen naar de tattooshop gegaan. Die heb ik getatoeëerd.
0: Heb je het zelf even gedaan? Of,
4: ja, zelf even gedaan. Even overgetrokken.
0: Even snel...
4: Ja, hij heeft hem in stift gezet en ik heb hem even overgetrokken. Ja.
0: Oh, die staat er nog.
4: Ja.
0: Wauw. Nou, dat is natuurlijk wel vet.
4: Ja,
0: oh, het nummer is gelijk afgelopen. We gaan door naar de volgende.
4: Nummer Kietepa.
2: Ja, ik ken ze meteen, hoor.
0: Ik ken ze, hè?
2: De klassiekers.
0: Kennen we het Frans?
4: Ja? Nee, maar...
0: Doe nou, zing even.
4: Ja, ik ben niet zo goed in Frans.
0: Nee, dat geeft niet.
4: Maar je hebt ook een Nederlandse vertaling ervan, hè? Laat me niet alleen.
0: Ja, maar dat vind ik minder.
4: Jij is ook minder. Is ook minder.
0: Dit moet...
4: Nee, maar dat vind ik het mooie. Ik kan geen Frans, maar ik voel het wel. Als ik dit hoor en luister mijn gedachten, denk ik... Ja. En ik heb thuis een boekje met alle vertalingen van Jacques Brel in het Frans en in het Nederlands.
0: Ja.
4: Dus ik heb het allemaal al gelezen.
0: Ja. Dit komt ook echt uit het hart.
4: Dit is gewoon echt, ja. Maar dat bedoel ik te zeggen. Ja, precies. Het is gewoon rock and roll.
0: Ja, dit is gewoon zo eerlijk.
4: En een hoop mensen begrijpen dat niet. Die denken, hoe kan je nou daarvan houden? Heen, van, Want dit en motorrad staan gewoon is. Zo ver van elkaar af.
0: Ja, maar ze hebben een gemene deel en dat is die eerlijkheid. Ja. Ja. Dat voel ik hetzelfde. Ja. Ik heb hier ook een plaat van Jacques Brel. Daar nooit, maar ik heb hem wel.
4: Ja.
0: En, omdat ik, de sfeer vind ik gewoon gaaf.
4: Ja.
0: En die oprechtheid, ook zo'n rock'n'roll man. Hij is ook kapot gesnoven. En ook jong gestorven, dat hoort er een beetje bij, zeg maar. Ja. Dat maakt ze een beetje mythisch. En dat hoor je allemaal doorheen. Het is doorleefd, zeg maar. Die blues. En dat vind ik mooi van dit soort muziek.
4: Ja.
0: Je, dat, het is echt het leven, zeg maar. En dat vind ik gaaf. Heb ik er nog eentje voor je?
2: Ja.
4: Herman.
0: Die kan niet ontbreken.
4: Nee, die kan zeker niet ontbreken.
0: Het is een beetje in de lijn ook van jou.
4: Ja, nou, we hebben elke Amsterdammer heb wel een anekdote met Herman Brood natuurlijk.
0: En jij?
4: Ja, hij is een paar keer bij me in de shop geweest en ik heb hem een paar keer ontmoet.
0: En samen gesnoven, denk ik?
4: Nee, want hij was niet zo van de cocaïne. Hij was meer van de speed en de heroïne. En ik was meer van de cocaïne.
0: Heb je een keertje geruild? Dat je denkt, nou, weet je wat?
4: Nee, niet echt. Nee.
0: Doe ik hier de speed en jij de cocaïne?
4: Nee, maar goed, maar ja... Het blijft wel een iets in mijn hart hebben, Herman Brood.
2: Ja, ja, wel een legende.
4: Ja, het mooiste was,
2: vond het
4: toen op een gegeven moment overleed hij. En toen merkte ik dat ik echt de nieuwe troeteljunk werd. Omdat ik in die tijd
0: ook overleed. Je ging zijn plaats vervangen.
4: Ja, niet zelf, maar de media en al die shit kwam op me af. Omdat Herman Brood gebruikte het openbaar en was er eerlijk een hoop in.
0: En jij
4: toen
0: ook?
4: Hij dood was, werd ik een beetje de nieuwe, zeg maar...
3: Ja, dat is wel kut dan, toch?
0: Ja, wat vond je ervan? Ja, maar dat is dan weer 2002 of zo?
1: Ja, zoiets. Ja,
0: 2002. Nog heel lang geleden.
1: Ja, zo'n 20 in dood.
2: Lang geleden,
1: ja. Nee, maar dat merkte ik. Waarom moeten ze mij nou weer hebben, weet je? Omdat ik ook...
0: Wat vond je ervan? Vond je dat goed?
1: Ja,
0: vond je
1: in die tijd maakte me geen moer
0: reclame?
1: Ja, in die tijd dacht ik het zo. Ja,
2: ja. Hij was een openbaar vervoer en je was rock'n'roll. Ja, ja. Oh, je bent rock'n'roll, maar...
1: Maar goed, dat ben ik dus ook. Maar dat en merkte hij, ik op een gegeven moment. Ja, op een gegeven moment ben ik ermee gekapt om openlijk te gaan snuiven, suipen en al die shit, weet je.
0: Hey, wat is de gemene delen tussen Herman Brood, André Hazes, Wim de Meer, Jacques Brel en Dunnes?
1: Ja, het is maar één woord, het is eerlijk.
0: Ja?
1: Eerlijk, echt.
0: En ervoor gaan.
1: En rock'n'roll.
2: Ja.
0: Dan ben ik... Ik ben helemaal niet zo rock'n'roll, dat daarmee vergeleken.
1: Nee, maar je begrijpt het wel of niet?
0: Nee, absoluut. Ik begrijp
1: het
0: wel.
1: Het feit dat je me dit vraagt, zegt voor mij al genoeg, weet je?
0: Ja.
1: Iedereen hoeft ervan te houden wat ik van hou.
0: Nee, maar ik vind het... Ik waardeer het heel mooi.
2: Het heeft wel een bepaalde aantrekkingskracht.
0: Jawel, tuurlijk. Of course. Maar we hebben het over gehad over die zangeres. Ik ben altijd de naam kwijt. Die Engelse dame die zelf doodzoop op 70-jarige leeftijd. Die gaat dood op 70-jarige leeftijd. Weet je Giet nou?
1: Ja,
0: ik ben heel de naam kwijt.
5: Precies. Amy Winehouse.
0: Ja. Bas,
3: naar de naam.
0: Bas is
3: gewoon Wijnhuis.
0: Ja, dat is waar, ja. Bas, de Chapiron. Ja. Nu van onze grote vriend Dunnes. Maar inderdaad, Amy Winehouse inderdaad. Dat is ook zo. Ook een iconisch figuur voor mij. Ja. Het is niet de muziek, ik heb geen plek, ik heb niks. Maar het is wel, ze had het wel, zeg maar.
1: Ja, dat was gewoon echt wat zij zong. Dat was echt, weet je hoor.
0: Ja, dat kan ik echt waarderen. Er is trouwens nog eentje. Dat is deze. En dit is een nieuwe gast.
1: Okay.
0: Uit Alkmaar. Ik weet niet of die rock'n'roll is, weet ik niet. Maar als je het hebt over eerlijke muziek. Ik ben hier live ook even naar geweest kijken in Tivoli. Samen met mijn dochter, die vindt het ook erg leuk. En hij kon het waarmaken.
1: Oké, en hoe heet die?
0: En deze gozer gaat in mijn optiek heel groot worden.
1: Hoe heet die?
0: Joshua Peter. Of Joshua Peter.
1: Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik ga het in de gaten houden.
0: Ik ook niet.
1: Ik ga het in de gaten houden.
0: Tivoli, helemaal bovenin. Er kunnen 30 man in. De helft was familie. En helemaal bovenin Tivoli.
2: Helemaal bovenin, ja.
1: Joshua Peter. Ik zal het opslaan.
0: Ja,
1: ik had er nooit van gehoord, hoor.
0: Ik vind zijn stem ontzettend goed. Okay. En toen ik hem ook zag. En je had een foto naad van hem.
1: Oké. Okay.
0: En ik vind, ja, gewoon... Ik dacht, is op plaat heel goed.
3: Dat gezicht had ik niet verwacht van deze...
0: Het is geen ster om te zien, zeg maar.
1: Nee,
0: het is een hele gewone boerenjongen.
1: Hij lijkt meer op die Dennis met Down syndroom.
0: Maar het is hem ook, man.
3: De jongere versie dan.
1: Ja.
0: Dat had je niet verteld.
1: Ik moet oppassen, anders word ik weer gecanceld. Want ik mensen met een Down syndroom belachelijk maken. Want die shit.
0: Nee.
3: Geef gewoon jou
0: de schuld. Hier ook een beetje op fun af en toe en niet alles serieus nemen. Dit soort dingen is ook een naad.
1: Zeker niet.
0: Niet altijd serieus. Hey, we gaan naar een tip die we hebben gekregen van onze eigen Bas.
1: Oh, okay.
0: Jij, we hadden een paar weken geleden hadden wij hier een gast, Andrew Elt. Ja. En jij vertelde dat zijn zoon een nieuwe band had, Late Harbor.
5: Ja, dat klopt.
0: En jij stuurde mee door, kan je het verdraaien. En ik ben zo lief, Bas, voor jou.
5: Ja,
0: dankjewel. Nou, dat gaan we gelijk eens eventjes doen.
5: Nou, dat vindt hij zelf ook heel erg tof.
0: En we gunnen natuurlijk ook de zoon van Andrew Elt natuurlijk, of course.
5: En er komt een EP'tje aan. Die is begin 2027 klaar, heb ik begrepen. Hij heeft al 5 nummers klaar van de 6. Dus, ik vond dit wel gaaf.
0: Ja, nee, dat snap ik. Ik ben hem even kwijt, maar ik ga me nu even bijzoeken. Zit ik nou? Hier zit hij, jongens. Ben je klaar voor?
5: Ja, ik wel.
2: Ik ook. Daar gaan we komen.

0: Dat was Late Harbor met een Bad Juju of zoiets. Juju. Ik weet het niet. We zitten de hele tijd met Dunnes, die tegenwoordig zitten we aan tafel. Maar nu zitten we even plaats stoeltje vangen door de heren van Speaker Heart Festival. Yay!
1: Welkom, jongens, net was het aan.
0: Jullie zijn niet alleen gekomen, ook wat support meegenomen hoor ik. Ja. Want jullie zijn met z'n achten. Je zou het niet zeggen, het lijkt wel of er 40 man zitten, maar het zijn toch echt maar 8.
2: Dat is gezellig.
1: Maar ik vond het nu wel een beetje tegenvallen, ik kan wel harder. Kom dan! Dit was wel slechter dan net.
0: Ja, ik werd er niet beter van, jongens. Maar goed, Speaker Heart, vertel even. Wie is daar... Wat gebeurt? Is het een festival? Wat gaan jullie doen?
3: Het is een metal festival. Elke week in Lutsenberg.
0: En voor het eerst, toch?
3: Dat is de eerste versie wat we dit jaar hebben, ja. En we hebben het eigenlijk opgezet. We zijn allemaal een beetje op leeftijd gekomen, eigenlijk.
0: En wat houdt het in? Wat is de leeftijd? Waar zitten jullie tussen?
3: Nou, ik ben eigenlijk de oudste en ik hoop dit jaar 60 te worden. Oh. Het zal heel moeilijk worden, maar ik ga er toch vanuit...
0: Dat je dat toch
3: wel leuk. We gaan er gewoon voor.
0: En de jongste?
3: De jongste. Wout, hoe is de jongste?
4: Wout!
0: 54.
2: Ja, oké.
1: De jongste?
0: Okay.
1: Ja, oké, ik snap het.
0: 52. Oh, sorry. Ja. Nou, belangrijk.
5: Benjamin.
0: 52 moet het zijn.
2: Broekie.
6: Dan snap ik wel dat we het over Speaker Heart Festival
0: hebben. Wat de oudere metalhead, zeg maar.
7: Ja.
0: De rijpere metalhead.
7: Ja, goed woord. Rijpere metalhead.
0: Dat is een beetje.
1: Ik zou wel overrijp zeggen.
0: Overrijp misschien wel. Maar vertel even, waarom dit festival? Waarom zijn jullie begonnen?
3: Nou, we zijn zelf allemaal zo'n beetje 40 jaar dat we de metal scene volgen. We alle concerten, festivals, alles gaan we langs.
0: Ja.
3: En we hebben al heel lang tegen elkaar gezegd van wat zou het tof zijn om zoveel keer wat op het podium te zetten. En op een gegeven moment moet je gewoon,
1: gewoon doen. De kop...
0: Ontzettend dronken hebben jullie besloten met elkaar?
3: Nee, ontzettend nuchter.
0: Serieus?
3: Ja.
0: Oké.
3: Normaal is het dronken dat je de beste
0: ideeën hebt.
3: Maar wij hebben ontzettend nuchter.
0: Hebben jullie dit besloten? Met z'n achter tegelijk?
3: Ja, het zaadje was op een gegeven moment geplant.
8: Ja. Erik, naast me, die kwam dus met het idee om een festival op te zetten.
0: Ja.
8: En Erik heeft ons ongevraagd in de appgroep gezet.
0: Doet hij het altijd, hè?
8: Ja,
1: we hadden een idee.
8: Zo van, wat dachten jullie ervan? Nou, oké, goed idee, we doen mee. En daar is Speaker Heart uit geboren. En Gimme ga je met elkaar zitten in de kroeg. En drink een biertje en een borreltje. En dan komen dan wel de beste ideeën naar voren. En we willen het groot aanpakken. We willen eigenlijk een festival buiten doen. Een buitenfestival.
0: Ja.
8: Maar dat had heel veel haken en ogen. Dus daar hebben we gewoon opzij gezet. En toen hebben we een locatie gezocht. Om toch wel binnen te doen. Geen buitenfestival, maar een binnenfestival.
0: Ja.
8: En daarvoor is Alkeliek in Luttenberg een legendarische zaal. Dat is bij uitstek de beste plek voor. Bij ons in het dorp.
0: Wat heeft een historie?
8: De historie is dat Slayer daar heeft gestaan.
0: Slayer
8: heeft daar gestaan.
0: Bij jullie in het dorp?
8: Bij ons in het dorp. Kerry King en consorten, zeg maar. En dat was legendarisch. 1984 was dat. En iedereen praat er nog steeds over. Hè, de foto's zijn er nog natuurlijk. En zelfs Slayer is er nog wel een soort van beetje.
0: Ja.
8: En in ieder geval, dat kleeft aan Luttenberg en dat kleeft aan Elkeliek. Maar ook Uriah Heep, Raven twee keer, Uriah Heep twee keer, Brood, waar jullie net over hadden.
0: Ja.
8: Fatal Flowers, maar ook heel veel.
0: Fatal Flowers, vind ik ook leuk.
8: Fatal Flowers, Clawboys Claw, maar ook heel veel metal.
0: Ja. Oké. Okay.
8: Het is de rocktempel van het oosten.
0: Ja.
8: Zo vroeger zei je dat.
0: Was het altijd een rocktempel geweest? Is het een beetje ingesukkeld en gaan jullie nu een beetje...
8: Nou, daar is eigenlijk het idee. Het was een rocktempel, is een beetje ingesukkeld.
0: Ja.
8: Er zijn wel popconcerten en ook wel de bingo en de luto en de toneelvereniging.
0: Ook leuk.
8: Het is een MFA, een multifunctionele accommodatie. Een gemeenschapscentrum.
0: En welke datum wordt het omgetoverd tot een metal festival?
8: Dat wordt 14 november.
0: 14 november. Dit jaar. Zit in je agenda als je het hoort.
2: Ja.
0: 14 erbij, november. Ja. En nog één keer de plaats?
8: Luttenberg.
0: Het altijd mooie.
8: Pittoreske, de zon overgoten. Luttenberg.
0: En hoe lang heb je erover gedaan om van Luttenberg naar Utrecht te komen?
8: 1 uur en 3 kwartier.
1: Luttele stom.
0: Serieus?
8: Ja.
2: Dan weten wij dat ook weer. Als wij daar naartoe moeten.
8: Bijna 2 uur.
0: Dat is wel een end weg.
8: En daarom mogen jullie blijven slapen.
2: Dat is heerlijk.
0: Dat is ontzettend lief. Ik zag iets voorbij komen.
2: Kunnen we ook een drankje nemen?
0: In een prachtig chalet zag ik.
8: Ja.
0: En wel een tip dat ze niet te veel moesten kotsen, begreep ik in de video.
3: Nou, liever niet.
0: Nee.
8: Buiten.
0: Ja, doe dat maar buiten.
1: Ik vind het wel heel jammer.
0: Goeie tip.
1: Ik vind het wel heel jammer, ik ga er niet bij zijn.
0: Oh nee?
1: Nee.
0: Je bent op dat moment. Je bent in
1: Japan.
0: Je bent in Japan.
2: Hebben wij meer slaapplaatsen?
0: Ah, kijk.
2: Hebben we meer tenminste, allemaal bij een eigen kamer.
0: Voor mij moeten wij dikke Dennis uitnodigen, denk ik.
2: Dikke Dennis, zijn er ook wat hoeren bij? Ja.
0: Gaat helemaal gezellig worden. Hoe laat begint het festival? Op 14 november?
3: 6 uur gaan we starten.
0: 6 uur. Ja, en welke bands komen er? Kun je het al vertellen? Vast wel.
3: Ja, natuurlijk. We beginnen met Velosa. We hebben Anchorman's in. We hebben Overruled. Isgrim. En de headliner is Deadhead.
0: Nou, lijkt me toch wel even heel
2: is
0: leuk.
2: Is het een van de laatste shows van Overruled of niet? Want die stoppen ermee,
3: dus,
2: hè?
3: De laatste show van Overruled.
2: Ja.
3: Als er geen nieuwe shows worden gepland, dan zal het bij ons de ene laatste show zijn.
2: Nou, dan zou ik zeggen, kom kijken. Dan kun je ze nog een keer zien.
0: Nou ja, en het is het idee, dacht ik, dat wij er ook een radioshow
2: gingen
0: maken.
2: Ja, we gaan er ook een radioshowtje maken.
0: Ja, kijk jou even aan, want je bent een organisator hierin.
2: Ja, Erik had mij benaderd. En nou, zo hebben we dat eigenlijk een beetje opgezet. En laten we daar, we gaan er een show maken.
1: Klinkt wel echt als een super.
2: En natuurlijk met deze 6 bands. Ja, wat wil je nog meer?
0: Lijkt me hartstikke leuk.
2: Heerlijk.
0: We hebben ook een beetje een opnamelocatie daar vast wel, hè?
3: We hebben een prachtmooi hok van een motorclub. Helemaal ingekleed, aangekleed. Alles mooie bar erbij. Flesjes bij. En we hebben die avond ook nog een verrassing. Ga ik lekker nog niet vertellen. Maar we hebben een super lekkere verrassing voor jullie.
1: Ik wil er ook bij zijn.
0: Oh, een lekkere verrassing.
3: Dan gaan we daar ter plaatse even op proosten.
0: Dus, een tropische verrassing. Zie je mee
1: te maken? Maar jongens, bewaren jullie ook wat voor mij?
2: Jazeker. Begint die verrassing met
3: een J? Stuur het op naar Japan, dus.
0: Kom allemaal naar Luttelberg.
3: Luttenberg. Leer dat je hoort van ze zijn daar nog wel vrij.
0: Spiegelhard Festival gaat er wel op de 14e, dus we gaan daar allemaal lekker heen komen. Zijn nog kaartjes beschikbaar en wat kosten ze trouwens?
3: 27,5 euro.
0: 27,5 euro.
3: Okay. Gewoon in de voorverkoop 27,5 euro. Aan de zaal zelf 33 euro. Ja. Maar ik verwacht dat we de meeste kaarten in de voorverkoop wel verkopen.
0: Oké. Nou, hartstikke goed.
3: De interesse is hartstikke groot. Dus, ja?
2: Want dat wil ik nog vragen. Want tegenwoordig best wel een risico als je een festival gaat beginnen. Hè? Je ziet ook best wel festivals die gecanceld worden. Slechte voorverkoop. Nou, we hadden laatst weer een paar voorbeelden van Nederlandse festivals die georganiseerd waren. Waarom hebben jullie toch besloten om die gok wel te wagen?
3: Nou, je moet gewoon af en toe gewoon in diepe springen. En we zijn met z'n achten, dus mocht er toch een paar zijn bij moeten, ja, dan gedeeld door 8 valt het altijd mee.
2: Deel je de risico's?
3: Ja.
2: Financieel ook. Oké.
1: Okay. Hij moet gewoon goed gebeuren, gaat goed komen.
3: Moet gewoon gaan.
2: Ja. Want we gaan hier aandacht aan geven, we zijn erbij. Dus
0: het gaat een gezellig feestje
2: worden. We staan ook op het affiche, hè?
0: Dat
2: het
0: gezellig wordt.
2: Mag iets groter worden? Nee, onze naam staat.
0: Oh, waar?
2: Dus wordt het gezellig.
0: Dan wordt het gezellig.
3: Ja, we wisten pas heel laat natuurlijk dat jullie zouden komen. Nou, zouden jullie ervoor erop gestaan.
2: Dat is een grapje.
3: Nee, want de meeste vrouwen die zeggen: oh, de loodzware jongens komen. Ja, maar
1: ik kom niet mee.
0: Ik snap dat wel.
2: Meer voor ons.
0: Hey, jongens, we gaan even nummer draaien van Easy Grim. Die komen ook, hè?
3: Ja, zeker.
0: Nou, ga even nummer verdraaien. Komt je aan.

0: Distortion.
1: The Lord's Ware, Jorns.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kink. Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Altijd huis. Altijd thuis. Altijd knus. Altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
13: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Christa Pike is ontslagen uit het ziekenhuis en weer terug in haar cel in Amerika. Anderhalve week geleden moest ze ter dood worden gebracht met 2 injecties, maar dat mislukte. Even werd gedacht dat ze hersendood was, maar dinsdag werd ze wakker. Inmiddels loopt ze weer en kan ze zelfstandig eten. De luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad is getroffen door een raketaanval. Waarschijnlijk zitten de Houthis uit Jemen erachter. Tientallen mensen zouden gewond zijn geraakt. Eerder deze week waren ook aanvallen op het vliegveld. Toen vielen 3 doden. Vluchten van en naar Riyad zijn geschrapt. Wielrenner Bauke Mollema heeft zijn laatste wedstrijd gereden. Zijn laatste koers was de Ronde van Lombardije, die hij in 2019 nog won. En voor de start werden hij en andere renners die stoppen geëerd door collega's met een erehaag. De winnaar was overigens de 20-jarige Fransman Paul Seixas en dat is de jongste winnaar ooit. En Max Verstappen is heel blij dat hij morgen op pole position staat in de Grote Prijs van Singapore. Dat was het doel, zei hij na afloop van de kwalificatie. Eerder won hij de sprintrace, ook daar stond hij vooraan. En vorige week won hij Maleisië. Een goede flow, nu zaak om dat vast te houden, zei Verstappen. Het weer van Weer Online. Vanavond buien, vooral in het noorden en in het zuiden geleidelijk droger. Morgenochtend in het noorden nog buiig, maar 's middags wordt het overal rustiger. Met geregeld zon en 14 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: zit hier met Dikke Dennis, tegenwoordig Dennis. Maar eerst gaan we naar de concertagenda. En deze week is het voor onze pas.
1: Ja, alweer de Chapiron.
2: En nou, we zijn elke keer best wel lief voor jou, dus nu gaan we je gewoon ook... Het
3: is nou, salvateren die andere. Beginnen, joh.
1: Ja, komt ie. Daar zijn we begonnen. 10 oktober hebben we Cashfest in De Pit in Terneuzen met Stillbirth, Rectal Smegma.
0: Hey, lekker.
1: In Prison, in Flash en nog wat oud Bloedhond speelt ook. 10-10 is ook Metal Experience Fest in De Nobel in Leiden.
0: Ook
1: met
0: leuk.
1: Mandator en Wild Blaze. Dan 10 oktober ook de grote Wijver. Wormerveer, Wiever, Obstructor, De Stoeptegels en Gutslasher.
2: Ik mis de tijden wel een beetje, hoor.
1: Ja, oh, ja, daar staan geen tijden bij, joh. Daar staan geen tijden bij,
0: joh. Ja,
1: ik
0: mis de shit weer.
1: 10-10, de Kroonbeurs. Ook nog steeds 10-10. Kroonbeurs zelf, Metal Café, Insurrection. En Necrolepsy, 14-10, Café Rocks, Enschede met Dead Alliance, Thrash Metal en Hakselaar. 16-10, Hel en Doorn in de Lantaarn. Met onder andere Remain Untamed.
0: Gaat gewoon door.
1: Georganiseerd
3: door. Dat doet hij wel weer beter.
2: Toch niet tegen.
1: Ja. 16-10 Muziek om Den Haag.
0: Toch wel iets harder gaat hij nu.
3: En Bespering.
1: 16-10 Little Devil. Tilburg met Headless Hunter. World Decay. En Hateful Agony. 16-10 hebben we Astrond, Edith met Storm Blooded.
2: Op rare momenten.
1: Only Homebound speelt daar ook. Dan hebben we 17-10 in GHSV Harderwijk. NGM Café Presents, Mouflon en Woede.
3: Nooit geld of metaal.
0: Leuk.
1: Ja, 17-10. Wat hebben we dan nog meer? Het Wendel Rock Festival, Vidar, Selkies, Caliber, Crash, Muggy, 18-10.
3: Wat een
2: Nou, toch wel weinig.
1: Willem II, Den Bosch met Dunnes. Rockcafé, Spider, hey. Balk, ook met Dunnes, 21-10. Hey. Dan hebben we 24-10 nog Rotterdam Rocks met 7 Miles of Pittsburgh, Vengeance Pictures, Jurassic Park en Bangalore Choir met Dave Gries.
0: Ja.
1: En deze mag ik dan ook nog voorlezen als laatste voor deze week. Speaker Hard Metal Fest met Deadhead, Isegrim, Overruled, Anger Machine en wat staat er?
0: Veloza.
1: Dat is een Lutherbeek.
0: Nou, geweldig. En bijna binnen de tijd ook Bas. Ja, ik ben er ontzettend blij mee.
1: Zat ik er maar 100% overheen?
0: Nee. Oh, okay. Viel mij reuze mee. Nee, het is echt... chapeau.
1: Chapeau.
0: Dat is schitterend. Jongens, we gaan naar onze Mike plaatje raden. Let op.
2: Hey, Loodzware Boys en Dikke Dennis. Goedemiddag. Zijn we er klaar voor?
4: Ja. Hey Mike, wat is er nu weer uit je platenkast gevallen?
2: Vandaag een classic van Long, Long Time Ago. En is het echt metal? Net niet. Het is een... Ja, blues, rock.
1: Oh.
2: Lichtelijk tegen de punk aan album uit 1980.
1: Oeh.
0: Nou, dan moeten we
2: opgenomen
0: Dennis aan kijken.
2: In de Mirror Sound Mobile Studio. En die ligt...
5: Hoe lang blijft hij dit nou nog doen?
2: Bij
5: hoe lang denkt hij dat dit nog...
2: Heel klein staat erbij in Velerveen Oost-Groningen. En hij is gemixt in de Wisseloord Studios. En daar weet ik wel waarvan die ligt. Die ligt namelijk in Hilversum.
5: Ja, ja.
2: Producer van dit alles voor het label Polydor was George Kooijmans. En het is het debuutalbum uit 1980 van deze band. Mag ik een eerste schop voor de boeg, heren?
5: Nee, dat is gewoon een produceer.
0: Dennis?
3: Weet jij?
6: Schop voor de boeg. Wat Kooijman. Wat
0: ik heb geen idee.
3: Ja, het was 1980.
2: De band is trouwens ook afkomstig uit Groningen en directe omgeving. Dus vandaar dat het laatst opgenomen, denk ik, in de Mirror Sound.
0: De Boogies?
2: Mobile Studios al daar.
3: Ik zeg nieuwe tweetjes.
2: De plaat opgenomen dus voor het label Polydor. George Kooijmans was de producer.
5: Wat?
2: John Kripp was de engineer en geluidstechnicus.
0: Ja, dat zou kunnen.
2: De cover concept en art direction is gedaan door George Kramer. En de fotografie van het alles, Fernando van Teylingen. Nou,
3: omdat het Groningen,
2: voor Rutger, nu is het wel een stukje duidelijker, denk ik toch?
5: Nee, man.
2: Als ik het artwork bekijk, dan zie ik de drie heren achter een hek staan. Achter een kippengaashek is het dan?
3: Ja, New Adventures.
2: Nou, in ieder geval achter een hek, achter die ruitjes van die ruitjes. En ze kijken allemaal heel serieus in de camera. En dan
3: gelijkwaardige
2: een soort
3: titel.
2: Roos staat bovenin schuin gedrukt de naam van de band, wat tevens ook de naam van het album is.
3: Ja, zie je.
0: geen idee.
3: New Adventures met de plaat.
2: New Adventures. Hebben. Het is wel een debuutplaat die indruk maakte toen. En er kwam zelfs een grote hit vandaag. Ja. Namelijk het, ook. Het nummer Come On. Wat natuurlijk origineel van Chuck Berry is. Ook door de Stones opgenomen, maar ook door deze band. En die bestond ten tijde van de opname van deze plaat uit Henk Torpedo. Drums en percussie, Harry de Winter op bas en keyboards. En Peter Bootsman op gitaar en zang. Ik heb het over het album in 1980 van
3: New Adventures.
6: Yo, ja ja.
2: New Adventures, inderdaad. En de plaat heet ook gewoon New Adventures. Ze hebben twee grote hits gehad. Eentje was dus Come On, wat ik net zei. En de tweede hit die ze hebben gehad, die staat op het tweede album. Die heet, die heb ik hier ook voor mijn neus, Wildcats Moaning. En dat nummer heet Midnight Magic Maniac. Maar wij gaan natuurlijk een track draaien van die eerste plaat van de New Adventures uit 1980. Late Show, nu in de loodzware jongens. En ik hoop dat je het gedaan hebt.

0: van Speaker Hearts Festival. Die gaan er vandoor.
1: We moeten nog helemaal naar noorden.
0: Heren, tokijk. En tot gauw weer. Hey, tot gauw, hè, jongens.
2: Hey,
0: hoi. Hoi, hoi. Nou, dat was gezellig,
3: dat
0: maar
3: zo het is heel niet zo
0: wel een stuk rustiger nu.
1: Ja, dat wordt nou wel rustig. Vergeet er één mee te nemen. Ja, die,
0: dat is toch een beetje jammer. Ja,
1: maar goed. Is het biertje nog niet op?
4: Ja, die moest je eerst wakker maken.
1: Ja, die moest je even wakker maken.
0: Ja, inderdaad, ja. Die zijn niet... Dat is niet de goede, deze. Ja.
1: We gaan naar het nieuws.
0: Hebben we heel lang niet gehad, tijdens je vakantie. Oh ja, geen tijd voor nieuwsfeitjes gehad, maar nu heb je er een paar gevonden. Nou
1: ja, wat deze week natuurlijk heel veel in het nieuws is geweest. Was Kronos. De dood van Kronos.
0: Ja.
1: Oftewel Conrad Land. Of Land. Dus ja. Ik weet niet hoe je de achternaam uitspreekt, maar zoals hij in het echt heette.
3: Is er wat over bekend?
1: Doodsoorzaak, wat ik heb gelezen, is nog niet bekend. Hij was natuurlijk de oprichter van de Britse black metal band Venom. Voor degene die dat niet weten. Maar dat, ik kan me niet voorstellen dat de luisteraar dat niet weet.
4: En Seth Jordan, iets van meegekregen?
1: Sorry?
4: Seth Jordan,
1: ja, ook.
4: 2 oktober.
1: Ja, 2 oktober, 63 ook overleden. Jaar. Ook een legendarische rockzangeres, hè?
4: Ja.
1: Oh. Ja. Dus, nou ja, goed. Een beetje in het minder goede nieuws te blijven.
3: Oh.
1: Heel, wat ik... Op heel recent,
0: je hebt de microfoon een beetje in een Motorhead-stand.
1: Dat komt door Dennis. Ja. Rock'n'roll is dat.
0: Een soort Lemmy ben jij nu.
1: Nee, maar we hebben de tafel gekregen.
4: Dan wil ik nog wel even stilstaan bij de dood van Angry Anderson. Van Roos Tattoo.
1: Ja,
0: ja, inderdaad.
1: Ook nog, inderdaad.
4: Iets meer naar de rock'n'roll kant. Maar ja, maar
0: er zijn weer veel ontvallen afgelopen. Wauw, ja, inderdaad. Gelijk, Roos Tattoo, inderdaad, ja.
1: Ja, ja, ja.
3: Nou ja, en vandaag 6 jaar geleden Eddie Van Halen.
1: Eddie Van Halen vandaag 6 jaar geleden. Terwijl als we dit opnemen, 6 oktober.
0: Het is weer een opbeurende aflevering.
1: Ja, nou, nog meer opbeuringen dan. Er zijn best wel heel veel toerafzeggingen, is mij opgevallen. Meestal is de oorzaak gezondheidsproblemen of onvoorziene familieomstandigheden de hoofdrol. Maar Bullet, Voivod, Abbott, Crowbar, Static X, Tester Act, Scorpions. Die zouden in Las Vegas Residence volgens mij hebben shows doen. Dat is ook al naar 2027 gezet. Dus ook wat festivals, ook in Nederland. Nou Bas, jij weet er ook wat van.
3: Ja, Taken by Force, afgelopen
1: zaterdag. Ja. Dus meestal heeft het ook dat soort dingen met financiële risico's wat maar, te maken voor verkopen. Ja.
3: Daarentegen wel trots Nederlands nieuws, want Mr. Vandenberg gaat wel mooi...
1: Die gaat heel veel toekomst doen. Ja, niet alleen Japan, maar ook Amerika zag ik hier aankomen.
0: Ja, gaat allemaal dingen doen.
1: Spanje.
3: Leuk man.
1: Die heeft veel schaal.
0: Ja, tof.
1: Oké, okay.
0: Nou, we zijn... dankjewel, Ricky. Yes. Ik wil even naar Peter Pan Speedrock. Of is het gewoon Peter Pan Speedrock?
4: Ja, nee, wat jij wil. Ja, ik hou meer op Peter Pan Speedrock.
0: Ja, het is gewoon Peter Pan, lekker Nederlands.
4: Ja, Peter Pan. Ja, je hebt Peter Pan syndroom, hè. Dat zijn voor mensen die niet ouder willen worden.
0: Oh, is het zo?
4: Daar komt de naam vandaan, ja. Ja, maar het heet eerst alleen Peter Pan. Want toen kwamen op een gegeven moment allemaal moeders met kinderen naar de voorstelling kijken.
3: Waren het leuke moeders?
4: Ja, dat wel. Maar die kinderen bleven er wel kijken. Dus op een gegeven moment hebben we maar Speedrock erachter gezet.
0: Om het wat duidelijk te maken.
4: Om het wat duidelijk te maken, ja. Maar het kwam van ons af van het Peter.

0: Syndroom, wat betekent dat je niet ouder wil worden, dat je in je gedachten...
1: Wanneer kwam jij bij Pieter Pan terecht?
0: Nou, toen ze een nieuwe bassist kregen, want ze kregen een nieuwe bassist, een lange Bart Lang, de oude bassist, de nieuwe bassist nu, nou ja, dit is ook alweer 25 jaar geleden, dus toen, ik zat eerst met hem in een andere band. En die andere band had elke week een vergadering. Of ik wel rock'n'roll was. Ik had weer,
1: echt? Ging het erover vergaderen?
0: Ja,
1: of jij wel rock'n'roll was?
0: Nou,
1: what the fuck? Wat was wel niet zo aan het dieren zijn dan?
0: Rock'n'roll. Ik had een keer een embryo om mijn nek hangen. En ik had een keer...
2: Wat?
0: En een koeienembryo had ik om mijn nek hangen.
1: Een koeienembryo?
0: Ja.
3: Dat is ook een first.
0: Ja, die had ik in de shop. Ik had in de shop van die pot met embryo's. Ik denk, ik gooi zo'n koeienembryo om mijn nek. Dus daar had ik een keer iemand een paar klappen met die koeien.
1: En dat vond je een goed idee?
0: Dat mocht.
1: Lichte invloed?
0: Ze kregen een vergadering op het balkon. Toen heb ik mijn vriendin meegenomen. Die had ik had met een spuitbus hoer en teef op de gespoten.
1: Oh.
0: Het stond in de naakje in het podium. Heb ik zo met mijn vuisten zo het podium afgedragen. Dat mocht ook al niet. Gingen ze weer vergaderen.
1: Wie vergaderen over jou?
3: Zijn daar beelden van?
0: En toen ging Bartman, de bassist, die werd gevraagd voor Peter Pan Speedrock. Of hij daar wel...
1: Die dacht, nou, hier wil ik vanaf wezen gezeik met die...
0: Nee, ga met me mee.
1: Oh, echt?
0: Ja, en toen ging die band, je blijft toch wel bij ons, hè? Zeg maar, denk je het zelf, je hebt elke week een vergadering over mij. Ik ga lekker met die lange mee. Dus toen ben ik naar Peter Pan gegaan. Die moest ook wel een beetje wennen, maar ondertussen is het normaal geworden.
1: Is het, iedereen kijkt net weer van op.
3: Normaal geworden?
0: Ja, nou ja, ik doe ook niet dingen twee keer hetzelfde, weet je. Dat is gewoon, dat gebeurt gewoon.
1: Ja, maar het zijn wel een beetje verhalen, ook een beetje als Ozzy.
0: Ja,
1: overal van afknabbelt.
0: Maar vroeger ook een manager, Leo, die zei... Ja, hé, dikke, niet je broeken trekken. Niet je broeken trekken.
4: Ja, dat moet je niet zeggen. Nee, zeker, zeker.
1: Hij wilde het gewoon.
0: Jullie kennen me niet zo lang, jullie weten het.
1: Ja, dat gaat dus gebeuren.
3: Ja, maar daar hoef je ook niet voor te kennen. Dat is gewoon...
0: En elke keer weer, hè. Ja, doe dit. Dat moet je niet doen, hè. Ik had op een gegeven moment... Hij vroeg me, willen die gewoon dat ik het doe?
1: Ja, je wil gewoon zeggen, Dennis, wil je broek aanhouden, hè.
0: Ja.
1: Of doe hem vooral uit eigenlijk.
0: Ja.
1: Doe hem uit en dan blijft hij aan. Zo werkt het. Precies een keer de wereld.
0: Dus, ik ben bij de pand terecht gekomen.
1: Oké. Maar jij doet volgens mij maar één of twee nummers mee?
0: Ja, één of twee nummers, ja.
1: Wil je niet meer of wat is er aan de hand?
0: Ja, nee, ik ben niet zo tekstvast. Ik zie al 20 jaar dat schoppaas elke keer een andere versie.
1: Maar heeft iemand er last van? Nee, toch?
0: Nee, erom. Het werkt nog steeds, hoor.
1: Nee, dus wat boeit het?
0: Nee, meer. Je moet echt wat nieuws doen. Nee, dat doe ik niet. Ik doe dit. Oké, nou ja, is goed, hoor. Ja.
1: Maar je doet wel heel weinig nummers mee, man.
0: Nee, ik doe nu wel wat meer nummers, hoor.
1: Ja?
0: En binnenkort komt Helderado Festival. Dan ga ik weer een nieuw nummer doen met Peter Pan.
1: Oké.
0: En dat is ons 30-jarig bestaan van Peter Pan. Dus er komen wat verrassings-ex.
1: Dan doe je met twee embryo's.
0: Nou, wie weet.
3: Ik
0: doe geen dingen twee keer hetzelfde. Nee, dat slaat nergens.
1: Oké. Maar ben je echt wel een onderdeel van Pieter Pan? Of ben jij...
0: Ondertussen wel, ja. Ja, dat begon inderdaad als een... hoe noem je dat?
3: Een gimmick.
0: Een gimmick.
4: Mascotte of zo?
0: Mascotte, ja. Shit. Maar goed, de laatste paar jaren ben ik gewoon continu met hem mee geweest.
4: Ja.
0: Ik ben vorig jaar nog in Brazilië geweest met Pieter Pan.
4: Vet.
0: Ja, dat was een leuk toertje.
1: Ja, ik heb ook even gekeken. Jij bent, op zich, je lijkt of je het naar je zin hebt, het podium.
0: Ik heb het hier, ik ben het podium mee. Ik ben nog geen zanger. Ik kan niet zingen.
1: Nee, maar dat hoort ook niet.
0: Ik ben een entertainer.
1: Maar ik vind het wel mooi, dan je kopt van alles. En ik, oef. Maar microfoons kop jij en bierflessen.
0: Als ik op het podium sta, dan ben ik blind. Dan zit ik gewoon in die rol. Dan ben ik gewoon, fuck it.
1: En heb je dan ook wel eens dat je achteraf denkt, oef.
0: Nee, dat was de volgende ochtend, heb ik dat wel.
1: Dan je denkt, dit was niet handig.
3: Elke volgende ochtend.
1: Ja.
0: Tanden eruit.
1: Dat is ook nog gebeurd door de microfoon?
0: Ja, de microfoon, koppen, tanden eruit, al die shit. Maar goed, maar dat maakt niet uit.
1: Rock'n'roll.
0: Hoort erbij toch? Ja, hoort erbij.
1: dat vind ik wel. Hoe kom je erachter dat je een goede... Je had een tattoo shop.
0: Ja.
1: Hoe kom je erachter dat je op het podium ook wel matcht?
0: Ja, dat heb ik eigenlijk al van kinds af aan gehad. Ik ben altijd wel publiekelijk... ik vond het allemaal prachtig, weet je wel.
1: Je was ook in de klas degene die... wilde aandacht vroeg.
0: Ik ben het ook wel geweest. Ja, ik wou vroeger beroemd worden. Ja, in mijn tijd was beroemd was nog geen vak. Nu is dat tegenwoordig is dat heel normaal dat je beroemd wordt.
3: Ja, ja.
0: Dat is een vak tegenwoordig.
3: Influencer.
0: Al die shit, dat in mijn tijd nog niet. Maar goed, maar... ik ben geworden wat ik wou worden. Gewoon... leuke dingen doen.
4: Dat is mooi, man.
0: Ik heb nu een mooi leven.
4: Leuk. tof.
1: Ja, nee, absoluut. Ja, ik, ja. Ik kan alleen maar bewondering voor hebben. Niet iedereen leeft zo'n leven.
0: Nee.
1: En dat is ook maar een reden natuurlijk. Maar als een ander het heeft, ik vind wel, ik heb wel bewondering voor.
0: Kan niet meer terug.
1: Nee, ik kan niet meer terug.
0: Ja, mijn moeder belde laatst. Je wil weer terug, werd ik graag abortus op me plegen.
1: Ja, precies. Ja.
0: Je bent te laat, hè?
4: Je wil terug in de tijd.
1: Ja,
4: de tijd te zien.
3: Dan moet je eerst teruggestopt worden. Dat is ook ingewikkeld.
1: Ja, dat wordt wel een dingetje inderdaad. Je spreekt die jongens van Pieter Pan vaak?
0: Ja, best wel vaak. Ja, ze spelen natuurlijk niet meer zo gek veel. Alleen op grote festivals en buitenlandtouren en dat soort dingen. Dus, en dat zeg ik binnenkort is Eldorado. Maar Pieter Pan, 30-jarig, we bestaan al 30 jaar. Ik zit er rond dus ook alweer 30 jaar bij. Dus, En dan hebben we een verrassingsact. Een paar verrassingsacts.
1: Dan kun je er iets
4: daar
1: van...
4: Daar mag je niks over verklappen, weet ik.
1: Ja, in ieder geval, een klein beetje.
0: In ieder geval, ik een keer met een nieuw nummer.
1: Jij hebt een nieuw nummer?
0: Dat is sowieso een nieuw.
1: Dat is al een verrassing.
0: En er zijn wat mensen die ook een paar nummers meegenomen met Pieter Pan.
4: Ja. Nice.
1: Oh, dat is wel leuk.
0: Het is de moeite waard om daar te komen.
1: Oké.
4: Als je wat wil weten, of moet je zeggen dat hij er niks over mag vertellen?
0: Nee.
4: Hè? Dan mag je er niks over vertellen.
3: Wil je er alsjeblieft stil over zijn?
1: Ja. We willen echt niks over horen, hoor. Nee. Dat, en dan komt het, hè. Gaat hij alles vertellen?
0: Nee, ik zeg niet dat Nashville Pushy mee gaat doen en Dementor Go. Daar zeg ik niks over.
1: Nee, dat doe je goed. Zullen we de schoppen aas?
0: Ja, prima.
1: Zullen we draaien?
0: Ja, gewoon erin.
1: En kan je mee zingen? Of heb jij... Jij bent je tekst vast. Dus het wordt iets heel anders.
0: Ik probeer het gewoon.
1: Ja?
0: Ja, kom maar op.
1: Zullen we eens kijken?
0: Gooi hem erin!
1: Oké, kom
0: hier, schoppen aas!

0: Dat was lekker, man.
1: Peter Pan speelde ook de schoppen aas met een stukje lijf meezingen. Dat ging je nog goed af.
2: Het is voor mij ook zaterdagmiddag, hè?
1: En ik ben ontzettend blij dat je deze microfoon nu laat staan.
2: Die staan
1: anders,
2: nog.
1: Is
2: en
1: het,
2: ze doen het ook nog.
1: Is, ja, het wordt een beetje anders, een beetje duur grap. We gaan even... ik ben toch even nieuwsgierig naar je verslavingen. Je bent ook... Op een gegeven moment dacht je, het is goed geweest.
2: Ja, ik werd 50 en op een gegeven moment, het was gewoon, ik was zo 160 kilo. En ik denk, ik moet er toch een keer mee stoppen, weet je, om door te gaan. Ik bedoel, André Hazes ging dood voor zijn 50ste. Herman Brood ging dood voor zijn 50ste. En dat waren twee mensen die ik best hoog had zitten. Ja. Ik moet nou stoppen.
1: Ja, had je je idee al dat als je toen je 40 was met 50 wil ik stoppen? Ja, was 50 een soort van ding?
2: Nee, sowieso. De dokter die vertelde me ook van je moet nu echt stoppen, anders is het, dan leef je nog een jaartje of zo, weet je.
1: Oh ja.
2: Mijn vader en moeder die leefden toen nog. Dus ik denk, ik kan niet eerder doodgaan dan je vader en moeder. Dat is het ergste wat je mee moet maken als je kind overlijdt.
1: Ja, snap ik. Dat, dus je bent, was dus
2: toen,
1: toch...
2: toen ben ik ingegrepen, toen heb ik op laten nemen in afkeerkliniek. En toen heb ik, was ik afgekeken, heb ik 4 maanden in afkeering gezeten.
1: 4 maanden?
2: 4 maanden, geen drank, drugs, niks, geen telefoon, helemaal niks.
1: En zit daar dan intern, 4 maanden?
2: Dan zit je intern, ja.
1: En groepsgesprekjes?
2: Groepsgesprekken.
1: Oh, Jesus.
2: En gesprekken.
1: Hallo, Dennis.
2: Ja, de hele
0: ik ben Dennis.
2: Met en ik heb zulke brede gasten zien janken en breken. En
1: jij?
2: Ik ook. Net goed. Ja, je breekt.
1: Krijg je dat?
2: Ja, maar die mensen zijn ervoor opgeleid. Dus je wordt gewoon zo geïndoctrineerd en je breekt gewoon, weet je.
1: Een plein publiek doe je dat dan?
0: Dat is ook geld. Als je het in een film ziet, in de kring.
2: Ja, je zit in een groep en ze hebben allemaal gejankt. Dus dan zijn ook niet janken, weet je.
1: Je doet gewoon mee.
2: Doe gewoon mee.
1: Niet dat je moet janken, maar je doet wel mee.
2: Ja,
1: lekker janken.
2: Dan ben ik er eerder uit.
0: Ja, ik
1: ook. Precies,
2: maar je wordt gewoon, ze breken je gewoon. En dat is ook de bedoeling om die verslaving te overwinnen. En dat is me toen ook gelukt. Ik ben 10 jaar clean geweest.
1: Geweest,
2: ja. Ik zat op een gegeven moment op de bank Goede Tijden te kijken. Ik denk, nee, dit is niet...
0: dit trek ik niet.
2: Dit is niet hoe ik wil eindigen, weet je. Dit is niet mijn rock'n'roll life.
1: En toen gelijk maar weer...
2: Ik heb een biertje gedronken en af en toe een dingetje genomen. En af en toe gezellig. En
1: Even gezellig.
2: Dat word je wel geleerd, weet je. Dat soort dingen, zo kom je er wel weer in, weet je wel. En ik merk ook wel dat het wel steeds makkelijker wordt. En, maar goed, maar ik heb nu een leuk leven en ik heb het onder controle.
1: Ja, je hebt het onder controle, vind je zelf in ieder geval?
2: Ja,
1: dat is
2: maar
1: het belangrijkste.
2: Ik wil dat niet zeggen, omdat elke verslaafde zegt dat hij dat onder controle heeft. Oh, ik kan makkelijk zonder en die shit, weet je wel.
1: Ja.
0: Ja.
2: En door de week drink ik niet. Ja, het is nu zaterdagmiddag.
0: Ja, het is een zaterdagmiddag.
1: Dus mag je een biertje hebben.
3: Ja. Vind ik een ping waard.
2: Ja.
1: Nee, dat vind ik.
2: 2 pingen!
1: Hoppakee.
0: Heel vreemd.
1: Maar je bent 4 maanden geweest en heb je ook kerst te vieren daar.
2: Ja, ik zit mijn kerst aan.
1: Hoe gezellig is dat met iedereen in een kringetje?
3: Helemaal
1: huilend.
2: Ik was toen echt van plan om gewoon te stoppen met alles en zo, weet je. Dus ik was er wel van overtuigd, ik moet hier gewoon blijven.
1: Ja.
2: En zat met kerst daar, met oud en nieuw daar. Maar goed.
1: Ja, dan zit je daar. En toen je eruit ging, toen ging je terug naar je koffieshop. Je woonde er ook.
2: Ik ging naar
1: je
2: tattooshop.
1: Je koffieshop, je tattooshop inderdaad.
2: Ja, ik woonde er ook. Ik zit in mijn tattooshop. En ik kwam daar. Ik ging meteen weer een dealer bellen.
1: Uit gewoonte?
2: Uit gewoonte. Ik heb daar 30 jaar lang dealers gebeld en gesopen en gesnoven. En ik zat daar gewoon.
1: Of was er een rij op jou te wachten, dat je weer terugkwam?
2: Ik denk, ik ga het weer doen. En toen dacht ik, nee, dat moet ik niet doen, weet je wel.
1: Nee.
2: Ik heb niet voor niks 4 maanden daar gezeten. Toen heb ik gezegd, ik heb tegen mijn vrienden de sleutels gegeven. Ik zeg, je hebt de sleutels, doe de shop maar weg. Ik ben weg, weet je wel. Hij zie je niet meer. Ja, maar
1: en,
2: zie je...
1: En je bent ook niet meer...
2: Ik ben niet meer in de shop teruggegaan. Nee.
1: En waar ben je toen, dat was het ook je huis?
2: Nou, het mooiste was, ik stond op straat. Want ik was mijn werk kwijt, want dat was mijn werk. Ik was mijn huis kwijt, want ik woonde er ook. Dus ik stond op straat, ik had helemaal niks. En 30 jaar lang iedereen mee, suipen, snuiven, feesten, het kon niet op, want ik verdiende genoeg geld.
1: Je had een bepaalde vriendengroep natuurlijk om opgemaakt.
2: Ik verdiende genoeg geld in die tattoo shop.
1: En die ben je ook kwijt daarmee waarschijnlijk?
2: Ja, dus ik stond op straat en helemaal niemand, hè. Helemaal niemand die dan zegt, kom maar bij mij, dikke.
1: Toen viel je tegen, denk ik ook.
2: Daar vond je tegen, maar dat hoor je vaak nog mensen als er dan wat gebeurt.
3: Als het feest afgelopen is.
2: Eén iemand waarvan je het weer niet verwacht, die zegt, kom maar bij mij in huis. En ik had genoeg tools en dingen meegekregen om verder te gaan. En binnen 6 maanden had ik een eigen woning hier met dingetjes en shop weg.
1: Ja. Ik
2: ben vrijwilligerswerk gaan doen in een t-shirtdrukkerij. Dus ja.
1: En dat doe je nu nog steeds?
2: Dat doe ik nog steeds, ja. Ja, dat is nogmaals 10 jaar lang niets gedaan. Ik ben nu alweer af en toe een biertje en een dingetje doen af en toe.
0: Ja.
2: Maar, ja.
0: Maar heb je dan op straat ook moeten slapen of zo? In die eerste 6 maanden? Of,
2: dat nog niet.
0: Dat je
2: dat nog op? Niet.
0: Dat niet.
2: Maar ja, het had gekund eventueel, weet je wel.
0: Ja, ja. Als er niemand op staat.
2: Ja, maar dan leer je vrienden en je maten kennen, weet je.
1: Ja.
2: En het bleek achteraf dat het alleen maar...
3: Feest.
2: Ja, als je alles hebt en...
0: Dan zijn ze je vriend.
1: En ben je ouders terug? Was dat nog een optie? Of,
2: Ja, dat heb ook een tijdje geduurd. Want ja, die had ik heel lang niet gezien. En daar ging ik niet meer om en zo, weet je wel. En die begrepen niks van mijn leven. En dat is gelukkig allemaal goed gekomen. Dat zeg ik op mijn sterfbed. Heb mijn vader me nog toegesproken. Dat hij het... dat hij het wel goed vond met mij, weet je wel. Dat ik mijn best had gedaan. En ik heb ook nog een broertje, die is heel netjes opgevoed. Want ik ben vrij conservatief opgevoed. En mijn vader zegt, ik heb jullie niet zo... Zoals ik jullie opgevoed heb, zoals je broertje geworden. En zoals jij leeft, dat zijn mijn diepste dromen.
1: Ja.
2: Dus ja, dat was
0: om... wel mooi om te horen.
1: Ja. Dat denk ik ook, joh. Wauw, man. Dat is wel een verhaal, in ieder geval. Wij gaan naar jouw volgende nummer in jouw top 3.
2: Oké. Okay.
1: En dat is het nummer wat ik wel vet vond.
2: Oké. Okay.
1: Ik kende het niet. Ivy Green,
2: ik kende het niet.
1: Nee.
2: Dat is echt een van de allereerste punkbands in heel Nederland.
1: Nee, het begint ook een beetje, denk ik van, nou, moet ik hier nou mee?
2: Ja, ze komen uit Heergewaard. Daar uit de buurt. In ieder
1: geval. Prachtig dorp.
2: Amsterdam, ja.
3: Dat trekt er een hoofd bij.
2: Ivy Green. Oude punkers en oude rockers, die kennen het wel. Ja.
1: Nou, ik heb een gevonden. Hij staat niet bij streamdiensten, maar ik heb een gevonden op YouTube.
2: Oké.
1: En het klinkt heel oud.
2: Ja.
1: En het geluid is ook oud. Maar ik vind het een gave sound. En ik vind het gitaargeluid ook lekker van deze.
2: Ik cover dit nummer ook met mijn eigen band momenteel.
1: Ja.
2: Ik vind gewoon een prima.
1: Ik kwam hem tegen inderdaad, ja.
2: Geweldig nummer.
1: Dikke Dennis Live, en daar had je hem ook.
2: Ik kan het ook zingen, omdat het gaat over mij. Dit ben ik wat het zing.
1: Ja?
2: Ja.
1: Ook al?
2: Pak een beet en speel ermee. Dat zegt genoeg, hè?
1: Ik heb het idee waar het heen gaat.
2: Zullen we luisteren?
1: Ja, we gaan even luisteren. Ivy Green, pak een beet.

0: aspirientje vol, hè. Voel me lekker.
1: Loodzware jongens.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Kink. Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
10: Ik ook niet.
9: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
11: We kunnen door.
9: Direct door. Allianz Direct.
12: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
13: Cute.
12: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak

0: drank die het een tikkie anders doet.
1: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Dit is Kink Distortion.

0: Ja,
1: het
2: klopje. Terug, dan moeten we er wel aan geloven.
0: Hij is weer terug.
1: Ik heb het ook geprobeerd, maar dat was geen
0: succes. Niet gelukt?
1: Jawel.
0: Ik kan er ook maar één, hè?
1: Ik heb een paar covers genomen van Iron Maiden door Nederlandse bands.
0: Ja, het is wel ultiem klopje natuurlijk.
1: Ja,
2: maar het ging
1: wel
2: sneller.
1: Ja, het ging heel veel sneller, ja.
0: Proost, Rick. Ik ga beginnen dan.
3: Komt het weer uit de oude doos?
0: Het is niet alleen een klopje, maar het is ook een primeur.
2: Oh,
0: en de primeur van de band. Downcast Collision. Dit nummer komt de 11e uit. Maar de luisteraar hoort het natuurlijk al de dag daarvoor. Ah. En de plaat, die komt de 31ste uit. En die heet The Little Church. Nee, sorry, die heet helemaal niet The Little Church.
2: Hoe kom ik nou met de zwammen, man?
1: Ja, die
0: The Gates of Hell.
1: Nee, nou, dat klinkt toch wel beter.
0: Iets maar beter wil jij de plaat al eerder hebben dan de 31ste, moet je naar The Little Church gaan.
1: Ah.
0: In Almelo op 24 oktober, waar zij gaan optreden.
1: Oké. Nu snap van hem.
0: Nu snap je hem. Het klopje heet trouwens Hollow. En die single komt dus zondag uit. Morgen dus. Nog een heel klein leuk feitje. De drummer van Downcast Collision, Peter van Toren. En Peter van Toren was eigenlijk de allereerste zanger van Maarten.
1: Oh echt?
0: Ja. Toen wij de eerste demo gingen opnemen, was hij de zanger.
1: En hoe oud was je toen?
2: Hij gaat het toch weer over 15. Maarten hebben, hè?
1: 15.
2: Hij is terug en dan gaat het toch weer over Maarten.
0: Ja, ja, ja. Maar dat is gewoon een leuk feitje. Hij was 15, maar hij kon eigenlijk niet zingen.
1: Hij kon niet zingen.
0: Maar het was een vriend en wel een vriendenband. Maar hij kon niet zingen.
4: Ik kan ook niet zingen.
1: Nee, dat heb je toch niet gezegd.
0: Maar hem hebben we er wel uitgezet.
1: Oh,
0: je
1: hebt eruit
4: gezet. Nee, dat is niet helemaal waar.
1: Moet je ook over
0: hebben. Hoe het werd opgenomen was natuurlijk al heel primitief met cassettedecks. Met zo'n gitaarsound zoals net van Ivy Green eigenlijk.
1: Geweldig. Ik moet hebben.
0: En een van de engineers waren er twee, was Rob. En die zei van, ja, dit klinkt nergens naar, kan ik veel beter. Nou, ga jij dat dan maar doen? Laat maar eens horen dan. En dat was inderdaad beter. Toen moest Peter van Toren wijken. Maar het was een goede vriend van mij. Hij kwam vaak bij me thuis in mijn zolderkamer. Zat hij altijd te drummen. Ja, een beetje luchtdrummen zo. Met die, had hij van die zware boots aan. En dat donderde door het hele huis. Mijn ma altijd kwaad. Als hij weer boven bij mij op zolderkamertje muziek zat te luisteren. Met die dubbele bass mee zat te doen. Nou, hij was dus eigenlijk gewoon een geweldige drummer en geen zanger. En dat hoor je dan ook op deze plaat.
1: Hij is nu ook drummer geworden. Hij heeft het licht gezien.
0: Hij heeft het licht gezien.
1: Hij zingt niet meer. Misschien na het beluisteren van dit verhaal van Dunnes.
0: Is hij mij dankbaar.
1: Dat hij denkt, ik ga Tom weer zingen.
0: Ja, dat kan ook nog. Nee, ik zie hem nog wel eens regelmatig. Dus dat is allemaal koekenij. Dus helemaal top.
1: Oké.
0: Toffe band.
2: Zegt
0: nieuwe plaat.
2: Niet over jou, hoor.
0: Ga luisteren. Dit nummer heet Hollow.
1: Kon je aan, Dunnes.

0: Nou, leuk, Ricky.
1: Ja, goede productie.
2: Goede productie.
0: Ja, ja, en die gitaar is overigens net lekker.
1: Ja, lekker.
0: Lekkere solo.
2: Ja, hebben ze goed gedaan.
0: Ja, Dennis, laten we even over je eigen band hebben. Oh, je bent drukken van het, aan het appen.
3: Ja.
0: Oh, je hebt ook koeiletterstand, zie ik.
3: Ja, goed.
1: Ja, jezus, je hebt een heel gouden lullenstand.
0: Dat is nog erger dan de mijne.
3: En zonder bril, hè?
0: Ja, dat snap ik.
1: Hé, hey, vriend, als ik mijn lens uitdoe, kan ik dat nog lezen.
0: Ongelooflijk.
2: Als ik mijn ogen uitdoe, denk ik nog.
0: Ja.
1: Je moet gewoon per woord scrollen.
0: Laten we even hebben over...
3: Hey, celletje snotneus. Ik ben al 62, hè?
0: Ja, dat is waar. Maar jij hebt er ook.
3: Oh, ja.
2: Nou, vooruit. De hand geven.
0: Het is hetzelfde geboortejaar.
1: Maar jij hebt maar één lens.
2: Ik ben 64.
0: 64?
2: Ja, dus ik ben een paar maandjes ouder. Zo.
0: Ja. Oh, oké. Hé, maar even naar je eigen band, Dikke Dennis.
3: Ja.
0: Waarom ben je die begonnen?
3: Nou, dus Peter Pan stopte er op een gegeven moment mee. Peter Pan was klaar. En ik was toen afgekikt, al die shit. Ik zat thuis en toen het blijft toch stromen waar het niet gaan kan. Als je ooit op het podium gestaan hebt.
0: Ja.
3: En met een band gespeeld hebt, dan blijft het gewoon komen, weet je. Dus ik denk, ik ga gewoon een eigen bandje beginnen.
0: Ja. En dan gewoon ook zonder drank, drugs?
3: In het begin wel.
0: En hoe was dat?
3: Ja, moeilijk.
2: Dat was een moeilijke maand.
3: Maar ik moest ook een goede band hebben. Omdat ik bedoel, ik ben geen zanger, zoals ik al vertelde. Ik ben een entertainer.
0: Het moet gecompenseerd worden.
3: Ik ben een podiumband, dat moet gecompenseerd worden, weet je. Als ik een goede band heb die gewoon strak is en goed speelt, dan kan ik gek doen op het podium, weet je.
0: Ja. En die vond je?
3: Dat is aardig gelukt. Ja, jongens uit Alkmaar.
0: Ja.
3: Je had al een beentje. Nee, gaat helemaal prima. Ja.
0: En komt er ook nog iets aan?
3: Nou, we hebben sowieso al 5 singles uitgebracht. En 2 LP's. Een live LP. En vorig jaar een LP met allemaal nieuwe nummers.
0: Ja.
3: Nederlandstalige nummers. We gaan het nu even uitspelen een jaartje.
0: En lijkt een beetje op Peter Pan?
2: Wat is de stijl dan?
3: Nee, het is ook een beetje een eigen stijl. Het is gewoon Nederlandstalige punkrock.
1: Is dat dan wel tekstvast? Omdat je dat zo zei?
3: Ja, dit keer wel.
1: Is dat wennen?
0: Ja. Maar wacht even. Bij Peter Pan doe jij een paar nummers. En heb je er moeite mee.
3: Ja,
0: Tennis doe je 20 nummers.
3: Ja,
0: precies.
3: Dat was zo. Ja.
0: Het is allemaal 2 minuten, dus het zijn 20 nummers.
3: We hebben in onze set zitten 3 instrumentale nummers.
0: Oh, gelukkig.
3: Dat ik even van het podium af kan.
1: Ja, die duren 38 minuten.
3: Dat ook weer niet.
0: Even aan de zuurstof.
3: Ik doe 5-6 nummers, instrumentale nummers.
1: Dat vind ik nog veel.
0: Dat je het even bij kan komen.
3: Ja, we hebben wel een beetje bijgewerkt, ja. Maar dat gaat helemaal prima.
0: Want je doet het met heel veel energie, dus het kost ook wel wat, denk ik, voor jou.
3: Het kost wel wat, ik ben kapot.
0: Ja. En als je nog 18 bent, maar dat ben je ook niet.
3: Nee, ik merk het wel inderdaad dat het allemaal wat moeilijker en wat zwaarzamer wordt. Maar goed, ik vind het nog steeds hartstikke leuk. En zodra ik respons aan het publiek krijg, interesseert me geen reet wat of hoe.
0: Als jij in een rolstoel zou komen, zou je het ook nog steeds doen?
3: Ja, zeker weten. Zeker weten.
0: Kan je dan ook nog steeds knallen op het podium?
3: Zeker weten.
1: Nou, ik kun hier ook vanaf knallen.
3: Ja,
0: ik kan er ook vanaf knallen. Ja, dat is waar. Ja.
3: Ik maak grappen en grollen over alles en nog wat, weet je. Dus, daarom zeg, als ik in een rolstoel zou zitten, zou ik precies hetzelfde doen.
0: Het ligt niet aan de beweging alleen. Het is ook gewoon
3: je kan het niet zeggen, want als je niet in een rolstoel zit, dan kan je makkelijk zeggen, ik zou dat ook doen. Maar geloof me nou.
0: Je gaat gewoon door.
3: Ik ga gewoon door.
0: Je sterft op het podium, bij wijze van spreken.
3: Ik moet op het podium sterven, ja.
0: Ja. En dat is niet, dit podium is een ander podium. Maar
3: Peter Pan was wel een keertje bang voor. Omdat ik zat een beetje. Toen Peter Pan, dus voordat ik mijn eigen band had, toen zat ik helemaal. Ik zat er helemaal doorheen. Het zou wel te gek zijn om een podium gewoon met een gun je kop eraf te schieten, weet je.
0: Wel spektakel. Ja. Het is wel eenmalig, maar.
3: GGL,
1: kan er niet van maken.
0: Nee. Nee. Maar elke keer doe je ook maar één keer.
3: Niet doen.
0: Oh, die dachten echt. Het werd een vergadering.
3: Ja, maar als je die
1: vergadering. Word nu wel voor. Ja.
3: Dus we hebben wel even met me gesproken. Doe dat alsjeblieft niet dikker. Dus dat heb ik.
0: Smeken.
3: Dat hebben ze mij het hoofd gepraat, gelukkig.
1: Letterlijk. Ja. Of,
0: Maar je was het echt van plan.
3: Nou, dat ook weer niet. Maar goed, maar in principe wat ik zeg, doe ik.
1: Ja, dus, daarom waren ze meteen bang natuurlijk.
3: Daarom waren ze banger dan mij, ja.
0: Eigenlijk zou je ook zeggen, doe het. En dat doe je dus niet.
2: Dat doe je niet,
0: ja. Ja, zo werkt dat bij jou.
3: Niet doen, hè. Niet een gun op je kop.
1: Daarom zeiden ze dat zo dus.
3: Nee, dat zat gewoon even... Iedereen heeft wel eens gekke gedachten, toch? Dat je denkt, je gaat dat doen of dat doen. Of zus of zo.
0: Nee, je hebt ook...
3: Ik heb zo vaak, ik denk, ik heb zin om een vrouw te slaan. Ik doe het niet, want dan word ik gecanceld.
0: Hey, het is wel de radio, hè? Kijk uit, hè?
3: Nee, maar je kan er zin in hebben, toch? Je kan er toch zin in hebben?
0: Ja? Ik heb wel vaak.
3: Als je het maar niet doet.
0: Ik wil Rick een ontzettende rol geven.
2: Dat doe je niet.
0: Maar doe het niet.
1: Waarom sla je mij dan wel?
0: Ja, dat
3: maar
0: is
3: word je dan gecanceld? Als je dan gecanceld is dat terecht.
0: Ja, nou ja, dus ja, ja, ja. Ja, okay, okay.
3: En ik zit vol met die kutgrappen, hoor.
0: Nou, je had een keer zo'n film lang geleden. Zoals zo'n Amerikaanse voetballer. Ja. Die in een wedstrijd. En opeens pakt hij een gun. En schiet een paar mensen neer. En toen kon hij scoren.
3: Ja,
0: en,
1: wat was dit?
2: Wat voor film is dat?
1: Oh, een film.
0: Een film is dat, ja. Maar goed, het is ook een beetje op podium staan. Jezelf onverschieten. En ja, dat is wel een gaaf
2: werk. Ja,
0: je
2: had wel de krant en het nieuws.
0: En je doet alles één keer. Dus dat is ook dan een...
3: Ja, dat kan je maar één keer doen, hè.
0: Ja,
3: dat scheelt.
0: Dat is toch weer aardig.
3: Nee, maar dat is dat mijn
2: gelukkig was ook, maar.
0: Ja. Ja. Nou, misschien ook maar wel.
2: Ja, hadden wij niet trouwens een leuke uitzending gehad.
0: Ja. Ja. Hey, nog even naar je tattoo shop.
2: Ja.
0: Tattoo
2: shop.
0: Je had dit een hele goede vraag.
2: Nou ja, mijn vraag was net van, heb je dat helemaal aan heb je het zelf geleerd? Of
3: ja,
2: leerschool gaan bijvoorbeeld
3: dat
2: bij Henkie Pekkie?
0: Autodidact.
2: Ja. Ja, dat is wel gebruikt.
3: Jongens, jongen.
2: Je hebt je later verteld, maar volgens mij niet in de uitzending, toch?
3: Nee, met wel gastjes die...
0: Ja, precies. Maar je moet ooit een keer je eerste tattoo zetten. Welke lul was dat?
3: Ja, nee, nou niet mijn gelul.
0: Heb je dat een keer gedaan?
3: Die heb ik ook gedaan. Nee, ja, ik was in die tijd rock'n'roller, dus ik heb rock'n'roll vriendjes behoorlijk toegetakeld in die tijd.
0: En die vond het allemaal prima dat jij op hun ging oefenen?
3: Ja, die hadden gratis tattoos, dus die waren lang blij.
2: Ja, dus daar
0: die vonden niet
3: ik had gratis proefpersonen. Dus,
0: En wat is het raarste bezoek wat je hebt gekregen?
3: Ja.
1: Die foto die je me liet zien is er ook wel een rare. Ik weet niet of we die kunnen delen.
3: Maar... Nee, ik heb een keer een man gehad die wou een vlag op zijn lul hebben. Tattooën je ook geslachtsdelen? Ja, nou, maakt mij niet uit.
0: Een vlag op zijn lul?
3: Ja.
0: Halstok?
3: Geslachtsdelen. Maar goed, maar...
0: Of doet hij hem op de eikel?
3: Ik kan niet bij de punt. Dat klinkt misschien raar, maar iemands geslachtsdelen zijn vaak schoner dan mensen hun handen. En iedereen geeft iedereen een hand.
2: Ja.
3: Maar dat is 100 keer smeriger.
0: Ik zou het maar proberen, maar misschien niet gelijk.
3: Neem dat voor mij aan. Maar goed, dus ik denk nou, ik zet maar een vlag op zijn snik, voor mij het schil. Moet hij ook nog een keer de Engelse vlag hebben?
0: Oh, dat is niet de makkelijkste. Nee,
3: kijk, heb je drie kleurtjes? Nee,
2: dat valt er wel mee, ja.
0: Oh, dat is wel lullig.
2: Zo'n vlagje van Japan, alleen een rondje.
3: Ik was klaar, zeg, mag er een foto van maken. Mag er een foto van, voor in je boek. Want ik heb zo'n boek met daar wat
1: tattoos.
3: Nee, dat hoeft niet. Laat maar zitten. Nee, maak een foto. Dat hoeft niet. Het is goed zo. Klaar. Nou, een weekje later, envelopje in de brievenbusser.
1: Met een foto.
3: Met een foto. Ja, ik heb toch maar even een foto gestuurd.
0: Oh ja.
1: Ja, maar in welke staat was dat?
3: Ja, dat was een verre staat.
1: Oh ja, oké.
3: Ja, dat soort dingen. Ik heb ook een klant gehad, die kwam elke vrijdagmiddag had hij zijn salaris en kwam hij een piercing halen. Zijn hele
0: piercing halen?
3: Ja, die deed ook tattoo en piercing deed.
0: Oké.
3: Okay. Zijn hele losse vol met piercing.
0: Serieus?
3: Ik weet niet eens waar ik het neer moet zetten, ja.
0: Dan haak je piercing aan de ander. Maak zo'n mooie ketting.
3: Maar dat is het verhaal. Sommige in de tattoo shop en ook in de muziekbusiness. Je maakt dingen mee die normale mensen niet
0: maar
3: meemaken als jij
2: zet de meest bizarre dingen natuurlijk.
0: Die zet je ook gewoon in alle geslachtsdelen.
3: Ja,
0: oh, vet.
3: Ja.
0: Vond je dat, mis je dat?
3: Die van jou niet, nee.
0: Nee, oké. Maar je doet het niet meer.
3: Nee, ik doe het niet meer.
0: Je hebt altijd minder leuke dingen in het werk. Is het altijd minder leuk ding?
3: Ik doe nou leuk. Nee, maar ik heb toch goed... ik heb toch goed mijn geld verdiend in die tijd.
0: Nee, het zal wel, maar hoe leuk is dat? Als je toch maar het eens hoe jij zo'n naald door mijn loon haalt. Jesus Christ.
3: Ja, maar hoe leuk is het om een podcast te maken?
0: Ja, dat is ook niks.
1: Ik maak liever een podcast dan dat ik iets voor iemand zo snikkel moet gooien.
0: Ja, dat wel. Dat wel. Hey, je wilde graag beroemd worden. Is, is het gelukt?
3: Ja, goed zo. Het is goed zo. Ja.
0: Nee, je bent natuurlijk beroemd en beroemd, maar...
3: Ja, nee, ik vind het hartstikke leuk. Ik bedoel, als ik naar een festival ga, moet ik niet op het festivalterrein lopen. Want dan word ik veel foto. Daar word ik helemaal gek van. Maar ik kan gewoon boodschappen doen. Kijk, als je bijvoorbeeld zo'n Joling of Geer of Gordon... Die hebben het elke dag. Die kunnen geen eens boodschappen doen. Want dan word je de hele dag lastig gevallen door mensen.
1: Het is
3: helemaal
1: niks.
3: Nee, dat wil ik niet meer ruilen. Maar goed, maar ik heb dat alleen als ik op een festival heb. En dan vind ik het leuk, weet je.
0: Ja. Dus dan is de dag. Op een weekend.
3: Maar ik ga met hier op de foto. Maar maandag kan ik gewoon naar de Albert Heijn zonder problemen, weet je.
0: Ga je niet met iedereen op de foto?
3: Ja, ik ga met iedereen. Ja,
0: dat wel.
3: Ja, nee, dat zeg ik. Ik vind het hartstikke leuk. En dat gaat allemaal goed.
1: Maar
3: zo,
1: dan kun je het zelf opzoeken en dan kun je het uitzoeken.
3: Ja, zelf opzoeken.
0: We gaan even weer een nummer draaien. Okay. En nu van Dikke Dennis.
3: Oh,
0: ken je die?
3: Toppie. Ja, laat maar horen. Welke draaien?
2: Dennis, die kennen we wel.
0: Wilde Nacht.
3: Oh, de Wilde Nacht.
0: Oh, ja. Waar gaat dat over?
3: Over een vrouwtje. Uitslapen. Over een vrouwtje die ik ken, waar ik af en toe Wilde Nacht mee heb. Nog steeds.
0: Oh, hard slapen en dingen.
3: We spelen maar niet live, want ik ken die tekst niet uit mijn hoofd.
0: Nee, het is elke keer anders.
1: Dan pak je er weer beter en dan speel je ermee.
3: Ja.
0: Oh, nou, we gaan eens even luisteren of het nog steeds gaat over Wilde Nacht.
3: Kom maar op.
0: Je weet het natuurlijk niet. Kom niet aan. Ja, en nu tegenwoordig, ja, toch Dennis?
3: Dennis.
0: Vind ik een veel mooier naam.
3: Ja, dat komt wel goed.
0: Ja? Oké. Nou.

0: Ja, leuk man.
1: Lekker, dikke Dennis.
2: Weet je wat me aan doet denken ook? Dat, want neemt de Bas even over. Een harde Van Dalen. Een stevige Van Dalen.
0: Oh ja. Ken je Van Dalen?
3: Ja, nee hoor.
2: Ook Nederlandstalige rock, zeg maar.
0: Uit de jaren 80 vooral.
4: Okay, ja, ja, ja. Ja, de geitenwolle sokkenrockers. Ja, ja, ja, ja. Schandalen.
2: Ah, klinkt hartstikke leuk. En we hebben een single zitten verloten, hè? Dikke Dennis en de Rockers. Ja, ja. Prehistorisch beest en gesigneerd.
0: Of is het in de Rukkers? Is het een om de
3: Rukkers. Ja, hè? Ja,
0: Dikke Dennis en de Rukkers.
2: Dikke Dennis en de Rukkers.
3: Ja,
2: pak het beet.
0: En een hele mooie handtekening.
2: Met een hele mooie handtekening.
0: En die idee is dan een bal van een lul. Nou, dat is toch wel gaaf.
3: Ja, dat zijn ook nog goede kleuren.
1: Maar heeft hij ook een beetje mooie foto.
0: Is dat ook je handtekening, of niet?
3: Dat is mijn handtekening, ja.
0: Ja, hè?
3: Ja, ik heb
1: hij heeft een mooie foto, dat hij op...
2: Voor de trouwe luisteraar.
1: Op een andere erogene zone uitgezet.
3: Ik heb een vrouwtje op de tiet gezet.
0: Maar als je je leven nog een keer opnieuw zou doen, zou je exact hetzelfde doen?
3: Precies zo.
0: Zeker weten?
3: Ja, er zijn dingen die ik misschien anders zou doen.
0: Maar ook die relaties van je, dat vind ik toch jammer.
3: Ja, dat zou ik ook net zo doen.
0: Ja?
3: Ik zie al mijn exen nog. Al mijn exen zie ik nog en spreek ik nog. En de helft neuk ik ook nog als het moet. En ik heb vrienden die mogen de straat niet eens in bij hun ex. Die mogen niet eens het dorp in. Ten aangaan.
0: Ik heb het heel goed gedaan dus, Dennis.
3: Sorry?
0: Ik heb het heel goed gedaan.
3: Ja.
0: Iedereen is blij met je.
3: Ja, denk het wel. Ja, ik denk dat er weinig mensen, dat je gewoon mensen kan vinden die mij niet moeten. Ja, die kennen mij waarschijnlijk niet. Weet je, die horen, die zien alleen verhalen.
2: Komt dat omdat je dan, dat zei je in het begin van de uitzending, van de opname, omdat je zo eerlijk...
3: Een eerlijke streep in. Ja, maar er zijn ook mensen...
2: Dat je met iedereen nog goed kan opschieten.
3: Ja, die vinden mij een mafketel, weet je. Dus dat voor een...
0: Nee!
2: Ja, dat is gewoon anders.
1: Je hebt toch die dikke Dennis laten zien? Nee,
3: maar goed, dat is een historisch moment. Nee, daar ben ik eerlijk in. Weet je. Dat begrijp ik best als iemand dat denkt en die hoort alleen verhalen.
1: Oh, kom niet bij. Ja, dat is heel goed.
0: Maar
1: ja,
0: zo
1: gewoon.
0: Ja,
1: dat is toch
0: dat,
1: mooi.
0: Maar het is een heel veel bravoure. Maar is er ook iets wat je ontroert?
3: Jacques Brel. Ja. Telkens weer van Wilco Berti. Het zijn bepaalde nummers waar ik echt een traan in mijn ogen over krijg. Mijn zoon van Willy Alberti. Ja, mooi.
2: Ja.
3: Ja, dat heeft vooral met muziek te maken.
2: Het levenslied.
3: Wat me ook ontroeren, weet je wel.
0: Wat je raakt, ja.
3: Ja, dat denk ik wel. Dan kwam ik thuis van een optreden van Peter Pan en helemaal kloot. En dan zat ik thuis alleen. Ging muziek opzetten en dan kwam hij hoor. Willem Colbertie met telkens weer. Mijn zoon van dingen, weet je. En my boy van Elvis Presley. Tranen weer tuiten.
0: Ging je dat ook bewust draaien? Want je weet natuurlijk dat het effect
3: wel,
0: op je heeft.
3: Wel,
0: dat.
3: Ja, denk ik wel. Ja, dan kom je thuis op je gesopen en alles. En dan leg je weer je bed in, je kent dat wel. En ik heb het nog wel, ja... Ik heb
0: maar toch ben je somber dan, denk ik.
3: Ja.
0: Je zoekt dan een beetje de weemoed op bij jezelf.
3: Ja, maar dat is het ook wel. Ja, ik ben een nostalgist. Ik hou van nostalgie.
0: Ja, ik ook wel trouwens.
3: Ja.
0: Maar
3: goed, dat zeg je toch van ja... Vroeger was alles beter. Dat klopt, want ik ben van vroeger.
0: Ja, yes. Dat is een mooie. Hé, hey, boksie.
1: Kut, dan val ik wel een beetje buiten de boot, hè,
0: jongens. Ja, dat is ook zo. Hé, jongens, we gaan hem afronden.
3: Ja?
0: Of hebben jullie nog een laatste zin? Nou, een heel mooi verhaal.
3: Nee, ik vond het hartstikke tof. Ik vond het heel
2: cool.
3: Ja.
2: Nou, ja, wij mooie vrouw. Ook.
3: Ga mee, ik wil dat wijf. Ga je met mij naar huis? Dan heb ik nog een mooi verhaal voor jou. Zo. Ja, maar dat mag niet weten.
2: En heb jij morgen ook een mooi verhaal? Ja,
0: de XL.
3: Ja, de XL.
1: You wish.
0: Ja.
3: Hey, hartstikke bedankt.
0: Jij bedankt. En we hebben nog één nummer te gaan. En dat is jouw laatste nummer van jouw top 3.
3: Deurdonderen
0: van Normaal.
3: Ja, Normaal.
0: Waar, vertel.
3: Ja, normaal, ja.
2: Rock'n'roll.
3: We moeten vertellen, het is rock'n'roll. Het is gewoon rock'n'roll.
0: Zeker?
3: Nee, het is gewoon rock'n'roll, ja.
0: En dat is voor jou duidelijk, als ik drie nummers eruit zoek in Nederland, dan gaat
3: het
0: normaal
3: erbij. Het is moeilijk, want ik had zo een lijst kunnen maken, weet je. Maar ik moest even snel. Ik denk, oh shit, ik moet toch even dat doen.
0: Had ook een ander kunnen wezen.
3: Had ook een ander kunnen wezen. Maar het is een mooi nummer. Het is een topnummertje.
0: Oké.
3: Okay, ja, nou, rock'n'roll. Nederlandstalige rock'n'roll.
0: Dan gaat dat even lekker luisteren.
2: Dankjewel,
0: Dennis, voor je komst hier. En ja, dank ook weer voor het luisteren naar deze uitzending. Ik hoop dat je het een beetje hebt overleefd met alle... reuring en hectiek. Maar volgens mij was het wel leuk.
2: Zeker.
0: En ik zou zeggen, volgende week zijn we weer met een nieuwe uitzending van de Loodzwaarjongens. Maar nu eerst deurdonderen van Normaal zeggen en een goed weekend.
3: Ja.

0: Distortion.
1: De loodzware jongens.
2: Kink. Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
7: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
6: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
9: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Second

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
3: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De ter dood veroordeelde Christa Pike is ontslagen uit het ziekenhuis en weer terug in de gevangenis in de Amerikaanse staat Tennessee, waar ze al meer dan 30 jaar zit. Anderhalve week geleden mislukte haar executie. En even werd gedacht dat ze hersendood was, maar een paar dagen geleden werd ze wakker. Opnieuw een steekpartij op een school in het Poolse Warschau. Daarbij raakten 3 mensen gewond en een student is opgepakt. Hij zou de slachtoffers niet kennen. Het is al de 3e steekpartij op een Poolse school deze week. En bij die van donderdag kwam een medewerker om het leven. In een dierentuin in het noorden van Engeland is een man aangevallen door een tijger. Hij is zwaar gewond. De man was het tijgerverblijf binnengegaan. Het is niet duidelijk of het gaat om een verzorger of een bezoeker. Op socials gaan beelden rond van de aanval. Go Ahead Eagles heeft thuis tegen Sparta met 3-3 gelijk gespeeld. Het is al het 5e gelijkspel in 8 wedstrijden voor de club uit Deventer. Sparta-spits Zonneveld scoorde vroeg met een knappe

0: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
0: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
3: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66.

0: voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Oud24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: King. Distortion.

0: Kink.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Drakentemmen in het Verre Oosten?
4: Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja, een broodje.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en

0: Eco.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
3: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker morgenavond 11 uur geen treinen. Afgelopen nacht is er brand gesticht in een technische ruimte bij een spoorbrug bij Delfshaven. De deur was opengeslepen. En volgens ProRail zijn 15 kabels helemaal doorgebrand. Die moeten worden vervangen en dat kost tijd. De man die vanmiddag werd aangevallen door een tijger in een dierentuin in het noorden van Engeland is overleden. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar wat er nou precies gebeurd is. Op socials gaan beelden rond van de aanval. De man was zelf het tijgerverblijf binnengegaan. Het is niet duidelijk of hij bij de dierentuin werkte. Een enorme brand vanmiddag bij een kippenschuur in het Zeeuwse Biervliet. Het vuur greep zo snel om zich heen dat alle 18.000 kippen in de schuur zijn omgekomen, zegt de veiligheidsregio. Er waren ook flinke rookwolken, dus kregen mensen in de buurt het advies om alles dicht te houden. En de brandweer is nog aan het nablussen. Orkaan Azayas heeft in de Verenigde Staten 2 mensen het leven gekost. Volgens lokale media kwamen ze om door omvallende bomen. De orkaan kwam afgelopen nacht aan de oostkust aan land. Zo'n 800.000 mensen zaten daardoor zonder stroom. Inmiddels is de orkaan afgezwakt, maar hij veroorzaakt nog wel harde wind. Het weer van Weer Online. In het noorden buien en verder droog. Morgenochtend is het noorden ook nog buiig, maar 's middags wordt het overal rustiger. Met geregeld zon en een graad of 14. En dit was het ANP-nieuws.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app. Kink.
1: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
1: Een initiatief van Pfizer.
3: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Met de Pink Ribbon Armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
8: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis. King Distortion.

0: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Is... dit het?
7: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
10: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan. Ze willen dat Israël stopt met aanvallen op Gaza. Afgelopen week was het 3 jaar geleden dat Hamas Israël aanviel. Volgens de Palestijnse overheid zijn sindsdien meer dan 70.000 mensen door Israël gedood. Een Belgische militair is omgekomen tijdens een oefening in de Pyreneeën. Hij viel in een ravijn en kon niet meer worden gered. De Belgen oefenen in het zuidwesten van Frankrijk, onder meer hoe ze het best luchtdroppings kunnen doen. In Kampen bij Zwolle heeft een arrestatieteam een verwarde man opgepakt in zijn huis, meldt de regiozender. Hij kwam thuis met een paar jerrycans. Of die gevuld waren is niet duidelijk. Buurtbewoners vertrouwden het niet en sloegen alarm. Volgens de politie dreigde hij zijn woning in brand te steken. Op verschillende plekken in Nederland is vanavond het noorderlicht te zien. Vooral in het zuiden, daar zijn de minste wolken. Het gaat om fotografisch noorderlicht. Dat is niet of nauwelijks met het blote oog te zien, wel met een camera. Wie het wil zien, kan het beste naar de noordwestkant van de hemel kijken. Het weer nog van Weer Online. In het noorden nog buien, in het zuiden vaker droog. Aan zee zware windstoten. Morgen vooral in de ochtend nog buien, in het noorden vooral. 'S Middags droger met geregeld zon en 14 graden. En dit was het ANP-nieuws.
14: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Merelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan. Ze willen dat Israël stopt met aanvallen op Gaza. Afgelopen week was het 3 jaar geleden dat Hamas Israël aanviel. Volgens de Palestijnse overheid zijn sindsdien meer dan 70.000 mensen door Israël gedood. Een Belgische militair is omgekomen tijdens een oefening in de Pyreneeën. Hij viel in een ravijn en kon niet meer worden gered. De Belgen oefenen in het zuidwesten van Frankrijk onder meer hoe ze het best luchtdroppings kunnen doen. In Kampen bij Zwolle heeft een arrestatieteam een verwarde man opgepakt in zijn huis, meldt de regiozender. Hij kwam thuis met een paar jerrycans. Of die gevuld waren is niet duidelijk. Buurtbewoners vertrouwden het niet en sloegen alarm. Volgens de politie dreigde hij zijn woning in brand te steken. Op verschillende plekken in Nederland is vanavond het noorderlicht te zien. Vooral in het zuiden, daar zijn de minste wolken. Het gaat om fotografisch noorderlicht. Dat is niet of nauwelijks met het blote oog te zien, wel met een camera. Wie het wil zien, kan het beste naar de noordwestkant van de hemel kijken. Het weer nog van Weer Online. In het noorden nog buien, in het zuiden vaker droog. Aan zee zware windstoten. Morgen vooral in de ochtend nog buien, in het noorden vooral. 'S Middags droger met geregeld zon en 14 graden. En dit was het ANP-nieuws.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
8: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.

0: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
1: Is dit het?
2: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeven jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten. Van Albert Heijn.

0: Bank. Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
3: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
2: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
3: Wow.
4: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Oekraïne kan rekenen op de volledige steun van de Britse premier Burnham. Dat zei hij in een telefoongesprek met president Zelensky. Die is kritisch over de dieseldeal van Rusland en Amerika. En daar is Trump dan weer boos over. En die zei dat Zelensky misschien maar beter kan opstappen. In Wijchen bij Nijmegen zat een hele wijk zonder stroom vanavond. Het komt door een brand in een elektriciteitsruimte. Om die te kunnen blussen had de brandweer de stroom er voor de zekerheid afgehaald. Als het goed is, moet alles het rond deze tijd weer doen in de wijk, zegt Omroep Gelderland. Het zit erop voor Bauke Mollema. Hij heeft vanavond zijn laatste wedstrijd gereden als wielerprof. En dat was afzien van start tot finish, zei hij na afloop. Hij kwam als laatste over de streep en is blij dat het erop zit. Mollema had een rijke carrière. Hij won onder meer etappes in de Tour de France en de Vuelta. En FC Twente heeft punten laten liggen tegen Fortuna Sittard en blijft daarom vierde in de Eredivisie. Anthony de Scott maakte de openingsgoal voor Fortuna. De gelijkmaker werd gemaakt door Robin Prupper, die daarna emotioneel werd. Waarom is nog onduidelijk. Eerder vanavond won Feyenoord met 2-0 van AZ. En daarom hebben zij nu de eerste plek. Dan nu het weer van Weer Online. Vannacht vooral in het noorden buien. Het wordt 8 tot 12 graden. Morgenochtend regent het nog in het noorden. Maar in de middag is het overal droog. En dan wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink. Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
3: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij

0: Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
1: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?